0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Als liet Popkes speelde aan op het straal van Damelon. Van een skibouw goed aan een reddingstonne vestboer. Hij hier de warme

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: meant to be. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

En weer een hele goede morgen, Harkes Tee. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de Stuurder om Rob Silt. Ja, zeker, het is de westnoite morgen, het is weer 8 uur. En wij mooi worden, we beginnen maar de 1183ste uitsturing. En ja, ik hoor, hebben weer een prachtig mooi programma van je. Want we beginnen mooi een blokje van de duo Arjen en Evi Knevel. Dan komt de groep Amnesty nog voorbij. En in het laatste jaar loerke al je nummers van de groep Company of Friends. Dat klinkt weer heel erg Engels, maar het is gewoon een vreugde groep. En die hebben een cd maken, mooie heerlijke muziek. En ik geef het laatste jaar loerke nooit hartje. Wij zijn van de morgen begonnen met een nummer van Arjen en Evi Knevel. De taal van liefde. Nou ja, dat spreekt eigenlijk van zich, hè. Ja, het gaat om is al hier om liefde in het leven. De liefde van mijn koor. Nou ja, vertel het maar verder. Wij gaan al gauw verder, mooie, bouw ik echt op u. God en God alleen. Duizendmaal mooier. Het geloof van zijn vrienden. Het is wel met mijn ziel. Kom en prijs de Almachtige. Toen kwam de morgen en zing de glorie. Ach, je bent het aans nog lang weer vergeten of we zo vier ben. Maar gauw weer verder naar de muziek van Arjen en Evi Knevel. Bouw ik echt op u?

Zing hem de glorie, zongen Arjen en Evie Krekt. En ja, dat is ik weer zo'n liedje, dat past er weer helemaal bij. Want we mooien hem altijd weer lof en eres, jongen. Hem prijs ik je voor alles wat hij voor u docht. Ja, dat is gewoon fantastisch. Zo'n heer te hebben. Daarvoor hadden we nog het nummer Toen kwam de morgen. Ja, dat is echt zo'n nummer dat je bij Piers Kemon. Dat vertelt Erik weer alles op en dat hij opstiend is. Geweldig, mooi. Goed, maar dat wie het hele blokje van Arjen en Evie Knevel. Wij gaan gauw verder naar het tweede blokje en dat is ik voor dat laatste blokje in het eerste uur. En ja, we hebben nog over 20 minuten te gaan, dus moet ik toch het eerste uur alweer afsluiten, want we gaan alweer naar het laatste blokje. Ik wil je een dankje voor het harkje naar deze eerste uur. Ik beloof je me dat we aan de andere kant van jouw uur er gewoon weer binnen. Mooi nog meer mooie muziek. Maar dit laatste jaloerke, of dit laatste skofke, dat staat in het teken van de groep Amnesty. En daar heb ik 5 nummers van klaarstaan. Geef mij steeds een nieuw lied. Heer God en Vader, is er een weg? Kom tot mij in prinses van Gods Koninkrijk. Het zijn maar nog een aantal nummers van de groep Amnesty. Die deze lied zingt. En zat ik al zei, wij beginnen met het nummer Geef mij steeds een nieuw lied.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn zingt gospel. Met Ale Bos.
2: Omroep Zilt.
0: Friesloorn zingt gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom voor hier bij Friesland, jong gospel op de stuur erom, Rob Zilt. Jazeker, we krijgen even een haarkje kind uit het nieuws van Jochen Oren. En dan mogen wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1283ste uitsturingen weer. En dit laatste jaloerke staat helemaal in het teken van de groep Company of Friends. En dat klinkt weer heel erg Engels. Maar het is gewoon een vriendengroep die muziek maakt en hele mooie lieden schreeuwen. En wij zijn correct begonnen met het nummer Eindelijk Thuis. En dat gaat over je wurg binnen en het net zitten, sjoggen meer. Dan wil je heel graag naar huis en je lekker deljan. Maar het kan ik beschutten natuurlijk dat je naar het eeuwige huis wil bij ons hier. En dat we ons daar lekker deljan kunnen bij hem. En dat zou ik weer geweldig wezen. Maar dan hebben we nog een lange waai te gaan, zong ze ik al. Goed, wat hebben we nog meer van je? Nog jou, wat noemen ze eerst? God, u bent mijn God. Gods liefde voor ons. Niets is verborgen en open je ogen. Die jou wel leren nog even naar komt halen. Dat we even tussen om het programma wat te sluiten. En hem even te vertellen hoe we doen met de kerkdienst. En maar eerst gauw weer naar de muziek van de groep Company of Friends. God, u bent mijn God.

Open je ogen, zongen de Company of Friends. En ik denk toch dat het weer een heel wichtig liedje is. Hè? Van, toch de eigene jippen. Vooral het leed dat er in een verrood is. Vooral het neet dat er is bij mensen die honger hebben en die in pine verkeer. En ja, ik denk toch dat het een taak is voor u om die mensen ik weer te helpen. En Jezus zei dat zelf ik. Alles was van een oordocht in mijn naam. Dat dorst van mij. En dan denk ik, ik voel weer onder vluchtelingen die hier in Nederland komen. En die hier ik weer plakziekje. En ja, je weet natuurlijk wel dat er ik gelukszoekers bij ben. Maar dan ben ik een hele prote mensen die het echt in nood zitten. En die moeten we toch echt helpen. Goed, Ale kwam er even tussen om dit programma weer af te sluiten. En je me dagelijk even te vertellen hoe we doen met de tjerkensdienst. Nou, die tjerkensdienst, die komt ik wel live hier vanuit de studio. Maar steed je het net onder leerling, als op het rooster steed, terug dominee René Schooster van Ternaat. Maar die wordt verzorgen door dominee Taije Oosinga en Jeff van Frinsier. Hij zal de hele dienst verzorgen. De muzikale omlisting in die dienst wordt weer verzorgen door het programma maken. En zo bidden we ik weer om een goede, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. En dan heb ik nog 12 liedjes hier staan van de Company of Friends. 2 vissen, 5 broden. Ik werd een ding wat de Heer Jezus dient had. He. Want hij joeg 5000 malen. En daar stond ik nog een hele grote vrouw bij. Die joeg hij te eten van 12 visken en 5 balen. En ik dacht weer natuurlijk een ontzettend groot wonder. En dan als laatste nog het nummer Wat een Liefde. En komt weer deel op de liefde die de Heer Jezus voor u ziet. Terug zijn leven te gaan voor uw zonden en u op die manier vrij te keren. Gaan we naar de muziek. 2 vissen.

En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De tsjerketsdienst van deze snijdemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. En stuurt jou onder leiding van dominee Taije Oorzinga hier van Frinsjer. De muzikale omlisting in deze dienst wordt ik jou weer verzorgen door uw programmamaker. En daarom bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oervangslied van deze sneintemorgen komt uit Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heeren goedheid prijzen.

Wij willen ook deze dienst weer samen beginnen met het uitspreken en zo met elkaar het belijden van onze hulp, onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heer. Die ene God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die ene God die ons mensen en deze wereld trouw blijft. Vandaag en morgen, ja tot in de eeuwen der eeuwen. En die nooit en te nimmer loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Laat ons samen bidden. O God, op de drempel van deze eredienst komen wij tot u. U die ons in het leven hebt gezet. En wat kan datzelfde leven bij tijd en wijle ongenadig hard en wreed zijn? Wat kan het leven mensen soms raken, diep raken? En wat kan het dan soms voelen, God, dat u ver weg bent? Dat wij mensen aan ons lot zijn overgelaten? Is er dan niemand meer tot wie wij kunnen roepen? Niemand meer die ons nog hoort? Maar God, u laat ons toch niet zitten? Zelfs niet wanneer het onze eigen schuld is, toch? Heer, laat weer van u horen, ook deze morgen, woorden om mee en uit te leven, woorden om daarmee het leven weer aan te kunnen. Zo bidden wij u. En in uw naam mag ik uitspreken, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij zingen nu Psalm 118, de versen 5 en 9.

Voordat we nu het Kyriegebed gaan bidden, heb ik er eventjes behoefte aan om de technicus Ale Bos, die ook deze dienst vandaag weer opneemt en uitstuurt, om die hartelijk dank te zeggen voor zijn werk. Soms geef ik liederen op waarvan Ale zegt: maar dominee, daar ken ik een couplet net van Fine. En hij doet daarvoor zijn uiterste best. Niet alle coupletten die ik deze zondag heb opgegeven worden gezonden. Maar Ale heeft daarvoor vervangende gevonden. Ale, hartelijk dank voor al dat werk. Laat ons dan samen bidden, ons Kyriegebed. En aansluitend zingen: zing ten hemel toe, lied 645, 1, 2 en 6. Laat ons bidden. Goede God, wij worden stil hier in de studio en wij worden stil thuis. Want wij willen tot u bidden. Wij willen stilstaan bij wat u ons in uw woord hebt te zeggen. Hier en thuis zoeken wij rust in het midden van een wereld vol van onrust. In een wereld ook vol van geweld, met verschillende oorlogen. Een wereld waarin mensen, uw mensen, tegen elkaar opstaan. En elkaar hier en daar zelfs naar het leven staan. Een wereld waarin sommige vrouwen en mannen almaar meer macht naar zichzelf lijken toe te trekken. Een wereld waarin, zo lijkt het wel, geen plaats meer is voor uw woord van liefde, van recht en gerechtigheid, van trouw en van genade. O goede God, wij bidden tot u, want het woord solidariteit en daarmee zorg en omdenken voor elkaar, dat lijkt haast wel aan inflatie ten onder te gaan. Daarom, God, roepen wij u deze morgen aan om uw ontferming, om uw barmhartigheid in de stilte hier en thuis. En tegelijkertijd willen wij tot u zingen uw eer en lof. Want, goede God, wij hopen te horen van uw heil voor mensen, of ze nu groot of klein zijn, oud of jong, man of vrouw, het heil dat bovenal in Jezus uw Zoon tot ons en deze wereld is gekomen. Goede God, Vader in de hemel, wij bidden u, hoor naar ons en wees bij ons met uw geest in Jezus' naam.

Wij willen dan overgaan tot de dienst van het woord. Wij willen eerst zometeen het gebed bij de opening van de schriften bidden en daarna lezen. Ik geef u alvast aan waar de lezingen uit komen, uit het boek van de profeet Jesaja en straks ook uit het evangelie naar Matteüs, Jesaja 12 en Matteüs 9. Maar voordat we daaruit gaan lezen, eerst het gebed bij de opening van de schriften. Goede God, wij willen de Bijbel openslaan. Woorden van u voor ons mensen, om eruit te leven, om er naar te handelen ook, en misschien wel vooral. Een woord voor de hele mensheid en niet alleen voor onszelf. Daarom moet dat geëvangeliseerd worden, uitgedragen, uitgeroepen misschien zelfs wel. Want goede God, u wilt tot heil en zegen zijn voor ons mensen en deze wereld. En dat, goede God, dat lijkt deze wereld en de mensen daarop bijna niet te kunnen begrijpen. Een goede boodschap in uw naam. Goede God, wij bidden u dat we dat mogen verstaan. Daarom wees bij ons met uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is dus uit het boek van de profeet Jesaja, Jesaja 12, vers 1 tot 6. En ik zal eventjes een moment van rust inlassen, zodat u thuis dat eventueel kunt opzoeken. Jesaja 12, vers 1 tot 6. Na deze lezing willen wij dan zingen Psalm 136, de versen 1, 3 en 13. Jesaja 12. Op die dag zul je zeggen: ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik ben niet bang. Want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend. Verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer. Machtig zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion. Want groot is de Heilige van Israël die in jullie midden woont. Tot zover onze lezing.

Zoals gezegd komt onze tweede lezing uit het evangelie naar Matteüs, Matteüs 9 vers 35 tot Matteüs 10 vers 15. En daarna willen we dan zingen lied 531, 1 en 2, Jezus die langs het water liep, daarvan de eerste twee coupletten. Matteüs 9 vers 35 tot 10 vers 15. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon, Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Vraag geen reistas mee voor onderweg, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen, als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, op die dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad. Tot zover de lezingen voor deze morgen. Gelukkig zijn alle mensen die het woord van God horen, die dat woord bewaren, eruit leven en ernaar handelen. Halleluja.

Zometeen na de verkondiging luisteren we eerst naar orgelspel, dit keer met trompet vanuit de Martinikerk van Bolsward. En gespeeld zal worden het lied O Heer mijn God. En daarna willen we van lied 531 ook het derde couplet zingen. Dus van Christus die door de wereld gaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat bij een ongeluk waarbij verschillende getuigen aanwezig waren, diezelfde getuigen over zo'n gebeurtenis afwijkende meningen kunnen hebben. Immers, lang niet elk mens ziet zo'n ongeluk met dezelfde ogen of heeft het op dezelfde wijze beleefd. Dat blijkt ook het geval te zijn met de vier evangelisten die het verhaal over Jezus van Nazareth en zijn verkondiging over het naderende koninkrijk van God hebben opgeschreven. Van die vier die in de Bijbel zijn opgenomen, wijkt de evangelist Johannes het meeste af van de andere drie, Matthäus, Marcus en Lucas. Bijbelwetenschappers die hun beschrijvingen hebben geanalyseerd, zijn over het algemeen van mening dat Matthäus en Lucas hun eigen evangelie voor hel hebben gebouwd op het kortste, namelijk dat van Marcus. Maar zowel Matthäus als Lucas hebben hun evangelie aangevuld met verhalen die blijkbaar in eigen kring bewaard zijn gebleven. En bovendien, Lucas lijkt zijn evangelie meer geschreven te hebben voor de over de rest van de wereld, terwijl Matthäus vooral oog heeft gehad voor zijn Joodse medemensen om hem heen. Misschien vandaar ook wel dat hij zijn stuk dat wij gelezen hebben uit Matthäus 9 en 10 eindigt met: ik verzeker jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad. Dat laatste vers komen we bij zowel Marcus als Lucas niet tegen. En nog een verschil is dat Matthäus schrijft over het koninkrijk van de hemel, hemelen, en de anderen van het koninkrijk van God. Waarom ik hier vandaag zo over uitweid? Wel nu, in het verhaal dat we vandaag bij Matthäus hebben gelezen, gaat het over evangeliseren. Dat wil zeggen, het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Daartoe stuurt Jezus zijn 12 leerlingen erop uit. Zij, die 12, moeten de mensen aanzeggen wat zij met eigen ogen hebben gezien, maar ook wat ze met eigen oren hebben gehoord. Want wat die 12 hebben gezien en gehoord, dat is niet niks. Naast het verkondigen van de blijde boodschap, het goede nieuws van het aankomende koninkrijk van God, doet Jezus, hun meester, dat ook. Hij handelt ernaar. Daarmee is gezegd dat Jezus het koninkrijk van de hemel ook in praktijk brengt. Hij helpt mensen die ziek of zwak zijn. En hoe? Hij geeft die zieke en zwakke mensen hun leven terug, zoals bijvoorbeeld aan de knecht van die ene Romeinse hoofdman, zoals aan die twee bezetenen bij het meer van Galilea, maar ook dus aan het dochtertje van Jairus. Waarom? Omdat mensenlevens heilig zijn bij God. God heeft elk mens in den beginne geschapen naar zijn eigen beeld. Hij wilde en hij wil dat mensen volop kunnen leven en tegelijkertijd ook elkaar dat leven gunnen. Maar wat blijkt ook? In dat verkondigen van de blijde boodschap,
dat verkondigen van het nieuwe goede nieuws loopt Jezus alvast vooruit op wat hemzelf zal overkomen op de dag van Pasen. Jezus die de dood aan het kruis op Golgotha moest ondergaan, Jezus die daarom door zijn allernaasten begraven moest worden, die Jezus wordt op de dag van Pasen door de God van het leven opgewekt uit de doden. Dus dat wat Jezus op de paasdag van Gods wegen overkomt, maakt hij zelf, aldus de evangelisten, al waar tijdens zijn rondgang door Israël en daarbuiten. Zieke, zwakke mensen, ja, zelfs gestorven mensen, denk aan dat dochtertje van Jairus, denk ook aan Lazarus, zet hij terug in het leven. En is dat nu inderdaad geen bericht om blij van te worden? Is dat niet met recht en reden een boodschap die goed genoemd kan worden? Is dat niet een boodschap dat in deze tijd van grote crisissen verteld moet worden, dus geëvangeliseerd? Van alles wat Jezus zegt en dus ook doet, zijn zijn leerlingen getuigen. En dat hebben ze als apostelen uit te dragen, te evangeliseren aan de wereld. Daarvoor stuurt Jezus ze erop uit. Maar tegelijkertijd, hij rust ze ook toe. Jezus geeft hen macht om duivels uit te bannen, kwade geesten, en om iedereen die ziek of zwak en teer is te helpen. Een macht waarover ook Jezus, aldus nogmaals de evangelisten, ook zelf beschikt. En je zou kunnen denken, goddelijke macht? Jezus werkend met en vanuit de goddelijke geest? Ik denk het, ik geloof het. En over die goddelijke geest is volgens mij het een en ander te lezen bij de profeet Jesaja. Bijvoorbeeld in het 12e hoofdstuk. Hoor van Jesaja hoe die goddelijke geest werkt. Ook al was God kennelijk woedend op hem. Jesaja laat weten, u zal ik loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik ben niet bang, want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Dat is de werking van God. Zo gaat zijn geest over de wereld. Niet als een kwade, woeste en verwoestende macht, maar als een trooster en als een redder. Die God geeft ons mensen kracht en sterkte om het leven weer aan te kunnen. En dat, zo zegt ons Jesaja, naast heel zijn blijdschap, dat moet de wereld aangezegd worden. Onze God, de God van Israël en de God van Jezus Christus, is niet een kwaadwillende of een allesvernietigende God. Nee, hij is een God die ons mensen weer op de been wil helpen in al zijn liefde. Om dat nu de wereld aan te zeggen, stuurt Jezus de 12 leerlingen als apostelen de wereld in. Zij zullen dat zeker elk op zijn eigen manier gaan doen. Zo ook met hun eigen verhaal. Immers, niet elke getuige beleeft en ziet gebeurtenissen op dezelfde wijze. Maar in principe blijft de boodschap hetzelfde. In Jezus is God als redder onder ons gekomen. In Jezus is God gekomen om zieke, zwakke, tere en hulpeloze mensen te redden, oftewel opnieuw in het leven te zetten en tot leven te brengen. Maar zo horen we Jezus ook zeggen, de oogst is groot,
maar er zijn weinig arbeiders. Dat laatste is waar. Mensen zijn niet altijd praters. Niet iedereen voelt zich evangelist of apostel. En als het om apostelen met een evangelie gaat, moet je anno 2026 bovendien goed opletten. Immers, niet elk evangelie dat vandaag de dag als een blijde boodschap de mensheid wordt verkondigd, is tegelijkertijd ook het goddelijke boodschap vanwege Jezus en zijn hemelse Vader. In die hedendaagse blijde boodschappen gaat het nogal eens om de sterkste, om de hoogste, om de machtigste, om de grootste, maar ook om wij tegen zij. En dat nu past beslist niet bij het evangelie van Jezus Christus. Hoe anders is dat evangelie van Gods wegen? Daarin gaat het in de eerste plaats om de zieken, de zwakken, de teren en de hulpelozen. Zij die juist geen leven meer hebben. Maar tegelijkertijd ook om alle anderen. Groot of klein, man of vrouw, vriend of vijand, zwart, geel, wit, hoe dan ook gekleurd. Dus zij en wij gezamenlijk. Toch zegt Jezus zijn leerlingen zich in eerste instantie te beperken tot het volk van Israël. Misschien was het Jezus' bedoeling dat zijn leerlingen zelf eerst zouden ervaren wat het betekent om evangelist of apostel te zijn. Misschien wil hij hen alvast laten merken dat het verkondigen van zijn evangelie niet altijd een even gemakkelijke zaak is. Dat je niet altijd overal welkom bent. Dat je soms vijandig wordt bejegend. Dat je mensen je zelfs naar het leven kunnen staan. Dat Jezus zijn leerlingen zegt zich te beperken tot het volk van Israël, zou er ook mee te maken kunnen hebben dat het goddelijke heil en zegen uit Israël voort moet komen. Wellicht begrijpt het Israël van vandaag de dag dat zelf niet meer. Maar Jesaja zegt erover: jubel en juich, inwoners van Zion, want groot is de heilige van Israël die in jullie midden woont. De heilige van Israël is voor Jesaja zonder meer de God van Israël. Die eert en looft Jesaja met heel zijn hart. Maar wij weten als vertegenwoordiger van die God ook dat Jezus is gekomen om wereld en mensen heil en zegen van Gods wegen aan te zeggen. En dus dat heil en zegen ook doet. Juist dat laatste, dat doen van heil en zegen, ligt ons mensen wellicht het beste. Ik zie ze gaan, in de vroege morgen, maar ook 's avonds laat, de vrouwen en de mannen van de thuiszorg. Ik ontmoet ze in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, de verpleegkundigen en de artsen die er werkzaam zijn. Ik zie ze gaan als medewerkers van onder meer een organisatie als Empathec, maar ook van de brandweer en de politie. Mensen die hun werk doen om heil en zegen te brengen aan mensen. Altijd in Gods naam? Wellicht dat misschien niet. Maar is het erg? Als het maar gebeurt dat zieke, zwakke, tere en hulpeloze mensen, maar ook een in crisis verkerende wereld, weer tot leven wordt gebracht. Het ware leven dan wel te verstaan. Zoals de God van in den beginne dat toen voor ogen stond. Hem, deze God, zij onze eer en lof. Zo ook de Heer, die ons het ware leven weer liet zien, Jezus de Christus. En zo ook die ene heilige en bijzondere geest, die nog alle dagen uitgaat van zowel de Vader als van de Zoon. Deze drie,
Vader, Zoon en Heilige Geest, zij onze lof en eer. Halleluja.

Laat ons samen danken en bidden. Straks willen we de gebeden afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. En ik wil vandaag dat doen door middel van Matteüs 6, de versen 9 tot en met 13. Daar vindt u ook het Onze Vader. Laat ons samen danken en bidden. Goede God, vanwege uw woord waren we deze morgen samen, thuis en hier in de studio. Dat woord van u, God, dat de wereld aangezegd moet worden, namelijk dat Jezus onze redder gekomen is in uw naam. En dat u, God, God bent van het leven. En dat u God wilt blijven van het leven. En zo hoopt dat mensen weer opnieuw in het leven gezet kunnen worden. Zoals Jezus deed. Voortdurend en telkens weer. Mensen hielp. Mensen ziek, zwak, teer, hulpeloos. Opnieuw gezet om tot leven te komen. Goed God, dat is lastig. Want wij zijn niet van die praters. Maar misschien als wij helpen uw evangelie in de wereld te zetten, dat dat ook gewoon kan door de manier waarop wij in het leven staan. Door ons doen en door ons laten misschien nog wel meer. Wij bidden u, God, voor deze wereld waarin wij zijn neergezet. Waarin wij mogen leven. Een wereld waarin het soms hard en wreed om en toe gaat. Een wereld waarin de machtigste en de sterkste soms zo lijken te heersen dat er voor de kleinen en de zwakken geen plaats meer is. En dat iedereen maar groot en sterk moet zijn, terwijl wij ons misschien wel klein en machteloos voelen. Hier dat er oog zal zijn voor al die mensen die het niet meer zien zitten, die zwak zijn en teer, zich hulpeloos voelen, en dat wij, die sterk zijn, daar oog voor hebben. Wij bidden u voor al die mensen, goede God, die oud geworden zijn. Zo oud dat ze weten dat ze niet lang meer te leven zullen hebben. Dat ze misschien zelfs wel de dood in de ogen zien. Heer, geef hen vertrouwen op een toekomst bij u. Wij bidden u, God, voor deze wereld en al die machtige leiders, dat ze zich laten gezeggen door uw woord van recht en gerechtigheid, van liefde, barmhartigheid en genade. Dat ze dat in de wereld willen waarmaken in uw naam. Goede God, zo bidden wij u voor heel deze wereld, voor al die

En wij bidden u, goede God, de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. Dan willen wij nu ons slotlied zingen. Wij gaan met uw zegen, vervuld van uw zegen, op zijn Nederlands, lied 425.

De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.

Doet Sjerk het eerst van deze snijdmorgen, kan ik weer live hier vanuit de studio en stijgt onder leiding van dominee Tije Oorzinga van Frinsjer. De muzikale omlisting in deze tjeerst waar ik weer verzorgen trouwens programmamaker. Omsluitend om Jelwe Alven beginnen we met ons geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het eerst van nieuwe weken snijden zal voorgaan dominee Jeroen van Alven van Jesterbierum en Omkrieten. Vanaf dit plek wens ik je allemaal nog een hele goede snijdag.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Ale Bos. Omroep Zeeland.
1: Is aan? Oh ja. Goedemorgen, lieve luisteraars. Vanochtend mag ik dit mooie programma presenteren. Ale is als verrassing vrij om samen met zijn kinderen en kleinkinderen een gezegendeheid Pakendag te vieren, met mooie herinneringen te maken. Mijn naam is Gera Korreman. Van harte welkom bij Glorieklanken, een muzikaal programma voor u en door u, waarin u een lied kunt aanvragen voor uzelf of een ander. Tijdens deze uitzending van 11:30 tot 12 kunt u bellen met ons fantastisch telefoonteam. Vandaag bestaat het telefoonteam uit Renske de Vries en Sijke Wassenaar, die met plezier uw telefoontjes aannemen en uw wensen noteren. De techniek is in handen van onze lieve collega Johannes Bleker. Belt u naar 0518 451502... dan komt dat allemaal prima voor elkaar. Een felicitatie, een bemoediging of een wens voor Vaderdag. De techniek mailen kunt u door de week naar glorieklanken@omroepzeeland.nl. Wij als team wensen u veel luisterplezier en wachten op uw telefoontjes. Er zijn nog verzoekjes blijven liggen, namelijk aangevraagd door Tine de Vries voor Mindert en Aukje, Sietske Tolsma, Kees en Betty, Frans Fortuyn, Britta van der Woude, alle luisteraars en voor het team van Glorieklanken. Een bemoediging door middel van dit lied. Opwekking 272. Ik dank u wel, mijn vader.

En dat was een prachtig bedanklied van Tine de Vries, een bemoediging. We gaan verder met een aanvraag van Sijke Wassenaar. Ze wil graag dit prachtige lied uit opwekking 876 aanvragen als bemoediging voor alle luisteraars. In het bijzonder voor alle zieke en eenzame mensen. Dit lied is ook bestemd voor het team van Glorieklanken. De reden: mogen de boodschap van dit lied hoop, kracht, troost en vertrouwen geven aan alle die luisteren. Voor altijd heilig.

0: dat is hij altijd.
1: Voor altijd hij.
0: Laat het een fluistering zijn van je hart.

En dat is ook een heel mooi nummer. Voor altijd heilig. Het volgende nummer wat we gaan draaien is een aanvraag van Sjoerd Mier te Harlingen. Het is voor alle luisteraars en voor Sjoerd zelf. De reden is dat hij de afgelopen 2 weken een prachtige vakantie heeft gehad. En daar kan ik alleen maar thank you op zeggen. Hij vraagt aan thank you van Demi. En daar wil ik ook nog even wat over zeggen. Demi is de kleindochter van Benny en Jannie Bakker. En heeft dit prachtige nummer gezongen toen haar vader overleed bij de begrafenis. Thank you van Demi.

Heel ontroerend, dit nummer van Thank You van Demi. Wat heb je toch een prachtige stem, Demi. Het volgende nummer is aangevraagd door Arend de Graaf uit Bolsward. Hij vraagt het aan voor het team van Glorieklanken. Wat lief. Een prachtig lied voor het team van dit prachtige programma. De artiest is Lef en de titel is Onzichtbare Armen.

En dat was het prachtige nummer Onzichtbare Armen. Lieve mensen, ik doe even een oproep. Ons telefoonteam bestaat uit Renske en Seike. En ze zitten aan de telefoon, maar er wordt niet gebeld. Wat het zo jammer is, want u kunt een mooie vaderdaggroet aanvragen. Wat u maar wilt, of een mooi nummer voor uzelf. Ze zitten te wachten. Het nummer is 0518-45-1502. Ik zal het nog één keer herhalen. 0518-45-1502. Ook al belt u niet zo snel, doe het vandaag wel graag. Dank u wel. Het volgende nummer is van het team Glorieklanken. Wij vragen dit aan voor Johannes Bleker. Het was afgelopen vrijdag de verjaardag van Johannes Bleker. En dat willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Namens het hele team van Glorieklanken willen wij jou van harte feliciteren. Je veel geluk en gezondheid toewensen voor het komende levensjaar. Als muzikale felicitatie bieden wij je het lied Gefeliciteerd, zeggen wij, van Morning Light aan. Geniet ervan, Johannes.

Nou, u hoorde het mooie nummer Uw Trouw. De aangevraagd door Jitske voor haarzelf en voor alle luisteraars. Gewoon omdat het een fantastisch mooi lied is. Opwekking 874. Dit nummer is iets eerder gedraaid, omdat er één nummer vergeten was in het programma te plaatsen. Want ik had prachtig voorgelezen voor Team Glorieklanken dat wij een nummer hadden aangevraagd voor Johannes, voor zijn verjaardag. Hij was afgelopen vrijdag jarig, Johannes Bleker. Nou ja, het team feliciteert Johannes, geniet ervan. Morning Light, gefeliciteerd zeggen wij.

En dit was het prachtige nummer. Wij zeggen gefeliciteerd voor Johannes. Nou, het is toch allemaal nog goed gekomen. Het volgende nummer is aangevraagd door het team kerkelijke programma's bij Omroep Zilt. Mevrouw Sietske Ozinga uit Vraneker. Ze zegt, vanmorgen mocht ik in de kerkdienst voorgaan. Dominee Tije Ozinga vertelde mij bij de opname van deze dienst dat er thuis problemen waren met de ziekte van zijn vrouw Sietske. Ik wil hier niet te veel over uitweiden, maar als team willen wij hun allebei een lied aanbieden. Hun beide bemoedigen en heel veel kracht en sterkte toewensen en toebidden. Nederland zingt, de Heer is mijn herder.

En dat was De Heer is mijn herder uit Nederland zingt. Het volgende nummer is aangevraagd door Kees Boersma uit Oenskerk. Het is voor hemzelf en voor Sien Mem, Martje Boersma Ekema, die het in het zorgcentrum van Verwet wennet. Samar even een mooi plaatje. Artiest JDH 105, Johannes de Heer 105. Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Dankjewel, Kees Boersma, voor deze aanvraag. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het volgende nummer is aangevraagd door de heer P. Zijlstra uit Frenscher. Familie, vrienden en iedereen die luistert, daar is het voor bestemd. En de reden is allemaal een hele goede zondag toegewenst. De artiest is Mannenzang Katwijk en de titel is Liefde is de bron.

dat was het mooie nummer Liefde is de bron van het Mannenzang Katwijk. Het volgende nummer is aangevraagd door Kees Wierstra. Het is bestemd voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Orne en Romy Steegstra, De Bilkus en Team Glory Klanken. Het is een bemoediging. Het is een opwekking 665. Ooit komt er een dag.

En dit was een nummer aangevraagd door Kees Wierstra, waarbij ik nog even wil vermelden dat Kees Wierstra een ander nummer had aangevraagd, maar dat hadden we niet in onze computer staan en daarom hebben wij gekozen voor Ooit komt er een dag. Het volgende nummer is aangevraagd door Kees Boersma en het is voor zijn moeder bestemd en voor zichzelf en dat is prima. De titel is Eens als de bazuinen klinken uit Nederland zingt.

Nou, dat was weer een heel mooi nummer. We krijgen nu een aanvraag van Judith uit Harlingen. Voor haarzelf en voor alle luisteraars. En Judith zegt altijd, dit lied is zo geweldig mooi. En elke keer als ik het weer hoor, dan krijg ik het kippenvel op mijn armen. Opwekking 902, Leeuw van Juda.

Ja. En dat was het mooie nummer Leeuw van Juda, van Judith. Het volgende nummer is aangevraagd door Sijke Wassenaar. Als bemoediging wil ze een prachtig lied aanvragen voor Tine Suidema en haar een fijne zondag toewensen. Dit lied ziet uit naar de dag waarop Gods beloften volledig vervuld zullen worden en herinnert ons eraan dat er een heerlijke toekomst wacht voor allen die op hem vertrouwen. Johannes de Heer 199. Eens zal op de grote morgen

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep Zeeland.
1: En dan gaan we weer verder met het volgende verzoekje. En het is aangevraagd door Sjoerd Mier uit Harlingen. Hij is op vakantie geweest en er zijn twee mensen heel erg blij dat hij weer terug is en thuis is van vakantie. Ze weten zelf wel wie hij bedoelt. En daar vraagt hij dit nummer voor aan van Eline Bakker, ABBA. Dat is een prachtig nummer.

Nou, het volgende nummer is aangevraagd door Cor en Tini Veenstra uit Vraneker. Het is bestemd voor Willem Bauma uit Vraneker. En ter bemoediging hebben ze aangevraagd: Heer, u bent altijd bij mij. Opwekking 518.

En dit was aangevraagd door Cor en Tini Veenstra. We hebben nog een aanvraag van Cor en Tini Veenstra uit Vraneke. Die gaan we draaien nadat ik de afkondiging heb gedaan. Want dan kunnen we hem daarna nog helemaal draaien voor Joke en Pieter van der Duim. Er zijn nog twee verzoekjes blijven liggen. En dat is een verzoekje van Lisa voor Omroep Silt en Team Glorieklanken. 10.000 redenen. En van Jensje Vlieger uit Zoom. Voor alle medewerkers van Glorieklanken, zieke, eenzame mensen, ook voor zichzelf, een bemoediging. En dat is dierbare heiland, mijn verlosser. En die draaien we volgende week. Wij sluiten dit programma dus af met het nummer van Tini en Cor Veenstra. En ik wil al even aangeven, dit was Glorieklanken. Fijn dat u geluisterd heeft. Bij uitzending gemist kunt u Glorieklanken terugluisteren. Aan de telefoon zaten Renske de Vries, Sijke Wassenaar. Ze hebben het weer met liefde heel goed gedaan. En Johannes Bleker heeft de techniek weer uitstekend gedaan. Mijn naam is Gera Korreman. Volgende week is de presentatie in handen van Saskia de Jong. Dan zitten aan de telefoon Sietse de Jong en Gera Korreman. En de techniek wordt dan gedaan door Chris Wijbinga. Het nummer van Cor en Tini Veenstra uit Vraneker, Ruwe Stormen Mogen Woeden, is bestemd voor Joke en Pieter van der Duim uit Vraneker. Speciaal voor Joke voor haar 77e verjaardag, vandaag 21 juni. Wij wensen haar Gods onmisbare kracht en nabijheid met het lied Ruwe Stormen Mogen Woeden en ook namens het team hier van harte gefeliciteerd.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: televisiecommercial kist voor dit december die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Het is 6 minuten nu over nu. Want hier nu de discussie en debat over het nijs van de Arune Wieken. Bijgelijks de dikke onvoldwanden die het ondernemers jouwen aan het kabinet Jetten.
10: Ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
9: Is de Eemshaven echt het beste plak voor kerncentrales?
11: Nou, we hebben in de provincie natuurlijk al heel duidelijk aangegeven dat hier geen draagvlak is voor een kerncentrale. En dat is er nog steeds niet.
9: En is het vergassen van Gorsen de beste oplossing sinds Keer en Oerlijst? Of ken het ik oors?
12: Op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans.
9: De Binder op de radio, maar ik op televisie. Goeiemiddag, welkom bij Bureau de Vries.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
9: Ik bepraat het nijs van de Arune Wieken onder oren met Albert van Dijk. Hij wie eerder aansluiten bij Forum voor Democratie, maar in 2024 is hij zelfstandig verder gong. Takemier binnen de verkiezingen, weet je al eigenlijk al wat je dwars zullen?
13: Nee, dat weet ik nog net. Ik heb nog geen uitsluitsel uit. Maar de kans is groot dat het daarna van mij ophoudt.
9: Ja? Ja. Net een nieuwe eigen partij of zo?
13: Nee, dat sowieso net. Nee? Dat is uitsluit. Ja.
9: Waarom?
13: Nou, ik ging net een nieuwe vlag creëren en een nieuwe partij. Er zijn al soortgenoeg partijen en daar kan men wel uit een karmoortje.
9: Ja, geen aansluiting bij jaren 20 misschien?
13: Nee, dat is ik uitsluit. Ja.
9: Waarom?
13: Dat is van mij een liberale partij en daar viel ik me net tussen bij.
9: Nee, en de nieuwe beweging van Guidi Markensauer?
13: Ja, daar viel ik me net tussen bij.
9: Oké, nou, dan wordt het misschien gaat het net verder. Wat is jouw eigen nijs?
13: Mijn eigen nice. Oeh, nou ja, goed. Ja, dan is het een inkopperke. Ja, juster vanzelf even naar uw elftal, jongen. En daar wie ik heel wist van dat ze mooi 4-4 woon ha. En ik hoop dat deze lijn trotszetten wordt. En ik denk dat Els niet er even naar jongen had. Dus van mij is dat het nice. En dat is een hele positieve insteek, dat lijkt het niet.
9: Ja, de rest van de tafel, heim direct naar jongen, Piet Fortuyn?
14: Zeker ga ik er even naar jongen. Maar mijn via wordt een heel miljoen mensen, begreep ik. Dus die een protte mensen, wie stil op stritten.
9: Ja, Marieke Vellingijk.
15: Ja, zeker.
9: Ja. En ik lees de analyses, want ik volg je daar wat op afstand, Albert van Dijk. Ik lees nou voor wie wereldkampioen.
13: Nou ja, daar gaan we wel vanuit. We hebben al wat trauma's gehad de afgelopen jaren. Decennia, mag ik het dan over gaan. En net zoals mooi was als we van die trauma's een keer afscheid nemen. En dat we dit hier eens een keer die cup omheen kunnen halen. Dat zou ik heel mooi vinden, ja.
9: Ik zeg ik de visie van Koeman, briljant.
14: Ja, en dan wedstrijd Lien, biedt een trainer die verkeerd wisselde. Dus het is de ene dag fantastisch, de andere dag is het helemaal niks.
9: Ja, dat vind ik zo bijzonder. Nou, goed. Dan Marieke Vellinga van D66, tweede Kamerlid. Intussen nou, ik heb weer een aantal man, dus begin nou echt wat op stand te komen. Dadelijk zullen we het hebben over hoe het kabinet presteert, maar eerst... Jo Argenijs.
15: Ja, nou, er weer een soort aan de hand, Aurone Wieke. En ik heb wel wat moeite om te kiezen. Maar wat waar ik het meest blij van ben, is dat er juster een heel goed artikel weer over de huisartsen op de eilanden. En daar hebben heb ik mijn collega Kimmerlid vragen moest stellen van die huisartsen die toch al jarenlang heel volle werk. Die draaien volle meer uren als huisartsen op het vasteland, maar krijgen daar minder van betellen. En dan week als wethouder op Vlieland, week daar al mijn waan. En ik vond het heel leuk dat ze toen ik op een line kwam, dat ik in de Tweede Kamer zit, van nou, kunnen we het er nog eens over aan? En toen dacht ik, ja, maar nou kunnen we misschien even vragen stellen en het een beetje meer op gang helpen. En nou, de WIA is een heel mooi artikel hoor. En ik hoop echt dat dat wat op gang helpt, Sil. En dat er voor de huisartsen op de eilanden een goede oplossing komt.
9: Ja, maar Joost is van, ik hoop dat Joost zit onder knoppen op dit moment.
15: Ik zit onder knoppen, ja. Dus dat is, ja, maar uiteindelijk is het de minister die het dwaan moet. Dus hoop dat er... dat wij daar een goede opdracht mee aan kennen. Onder minister van ja, regel dit. Want dit kan het zo.
9: De Tweede Kamer is toch de baas?
15: De Tweede Kamer is de baas. Maar de minister moet het wel uitvieren. Dus wij kunnen de richtlijn jouwen. En wij zullen dat goed controleren. Maar ja, uiteindelijk ja, hartstikke lief natuurlijk.
9: Ja, en is er in de Tweede Kamer net een meerderheid voor om daar eens even stevig op de trom te slaan en er wat om te doen?
15: Ik denk het wel. Ik denk dat het is natuurlijk net het grootste onderwerp waar wij in de weken mooi dwaanden binnen. Maar Jessel zeker een meerderheid van wijzen. Dat
9: nou ja, de belening van hoesdokters, dat is dat wel serieus.
15: Ja, zeker. Dat is heel serieus. En daar is ik komende weekend een lid debat hoor. Het is een 2-minuten debat. Waar misschien ook wel wat waanden werken voor de huisartsen.
9: Nou, we wachten dat debat al. En we hebben Piet Fortuyn al eventjes regelmatig de gast bij het bureau De Vries. Piet Fortuyn, ex-voorzitter van het CNV. Dat is april, maart, wanneer?
14: Al 2 maanden, ja.
9: Ja, en nou wethouder in Smellingenloon.
14: Ja, dat is een carrière-switch, nemen ze dat, Joop.
9: Ja, ja. Ja. Ja, is gewoon promotie trouwens?
14: Dat is, ik denk net in die termen. Ik wil al 2 maanden mijn pensioen. Dus toen kwam Disse voorbij. En dat is een uitdaging. Dus ik doe dat voor part-time, 0,4%, 0,5 FTE. Ja, dat is heel nieuwsgierig. En ga er een protesteren in om daar... om in schouders derde onder te zetten.
9: Ja, maar serieus, je bent zo'n 60?
14: Ik ben zo'n 60. Ben
9: dus dan heb je rug op AOW. Dan kun je het rest grond van. Ja, wat commissariaten en dat soort van dingen. En dan zeg je van, oh, lid mij maar wethouder worden. Waarom?
14: Ja, maar ik ga altijd zijn, ik in de oren al naar mijn pensionering daar. Ik ben net uitvoerend om achter de graniums te zitten. Dus ik hou van tuneren, maar de graniums die ben net om achter te zitten. Dus ik wil wat warm. Je moet lichamelijk fit blijven, geestelijk fit blijven. En ik hang nog een grote energie. Ik ga inderdaad van commissariaten. En ik vind het een uitdaging om ik eens... in de publieke zaak in Smellingenloon wat te doen. Net alleen een commentaar, Jan, maar ik de schouder eronder zetten. En zei ze van, laat ik eens zien wat we de komende 4 jaar hier realiseren kunnen.
9: Ja, en dit is wat een orenwethouderspost als een gewoon?
14: Ja, het is wat een bijzondere wethouderspost. Ik doe een aantal grote projecten. Ik zal me bezighouden met de binnenstad van Drachten. Dat moet een plotte gebeuren. Ik hou me bezig met het innovatiecentrum Drachten. Dat is een hoogtechnologisch centrum rondom Philips en technologische bedrijven. Een beetje brainpart van Toorn. Maar de revitalisering van de haven, de lelieline. En de campusgedachte, de gearworking tussen onderwijs maar de universiteit in Grijns. Dat ben mijn 4 domeinen, dus dat is redelijk al hardbakende.
9: Ja, en je hebt een soort van ondernemers te maken zien?
14: Zeker heb ik een product met ondernemers te maken.
9: Die ondernemers die winnen van de week wol in het Nijs.
16: Ondernemers geven het kabinet Jetten een 4,6, blijkt uit een peiling in opdracht van het FD.
17: Te weinig daadkracht. te veel regels en te hoge belastingen.
16: Van hen zegt 45% nu terughoudend te zijn met investeringen door onduidelijk beleid.
17: In een representatieve peiling van Ipsos INO in opdracht van het FD geven zij het kabinet een zware onvoldoende.
16: Het negatieve sentiment over de nieuwe regering zo kort na de start is opvallend. De bewindslieden van D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
9: Lees dus uit het Financiële Dagblad van Vreed. Ondernemers jou het kabinet een dikke onvoldaan.
18: Dit is Roots Music. Met Dirk Hoekstra.
19: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Dirk Hoekstra.
20: I'm just gonna start playing.

Goedemiddag, luisteraars. Hier ben we weer met ons wekelijkse uur Roots. De techniek is in handen van Kik Visser. En de presentatie is van ondergetekende Dirk Hoekstra. We zijn dit uur begonnen met The Savage van The Shadows. Nou, een Amerikaans meisje welke haar eerste single meteen een nummer 1 hit scoorde in haar geboorteland Amerika. In Engeland werd het een nummer 2 hit. Hier is Little Eva met The Locomotion.

Dat was Little Eve met The Locomotion. This Americans scoorde tussen 58 en 66 16 top 20 hits in Engeland en Amerika. Waaronder de nummer 1 hit Mack the Knife. Hier is met de nummer 5 hit uit 1961 Bobby Darin met You Must Have Been a Beautiful Baby.

Dat was Bobby Darin met You Must Have Been a Beautiful Baby. Alleen met zijn eerste single, You Sent Me, scoorde hij in 1957 een nummer 1 hit. De volgende haalde de 9e plaats in Amerika en werd 6e in Engeland. Hier is Sam Cooke met Twist in the Night Away. Night.

0: Dat was Sam Cooke met Twist in the Night Away. Hij had in de 60e jaren rond New Orleans de reputatie dat hij iedereen aan het dansen krijgen kon. Zijn bijnaam was dan ook Mr. Dance. Hier is het 1961, Gary Newell's Bonds met Quarter to Three.
1: One, two, three, four.

Dat was een Gary Newell's Bonds met Quarter to Three. Deze countryman had maar twee top 20 hits gehad in Amerika. Eén in 1958 en één in 1961. Met de nummers Oh Lonesome Me en Sea of Heartbreak. Hier is uit 1960 Don Gibson met Just One Time.

was Don Gibson met Just One Time. Ze had in 1961 al twee nummer 1 hits scoord in Engeland. Met de nummers You Don't Know Me en Walking Back to Happiness. De volgende haalde in 1962 de tweede plaats. Hier is Alan Shapiro met Tell Me What He Said.

Dat was Alan Shapiro met Tell Me What He Said. Hij had in 1962 een nummer 1 hit met de Breaking Up Is Hard To Do. De volgende uit hetzelfde jaar werd een grote jukebox hit, maar het haalde de top 20 niet. Hier is Niels Sedaka met King of Clowns.

Dat was Neil Sedaka met King of Clowns. Deze Amerikaanse zanger scoorde met de A-kant van de single Traveling Man, een nummer 1 hit in zijn geboorteland Amerika. De B-kant werd bij ons een grote hit in 1961. Hier is Ricky Nelson met Hello Mary Lou.

Dat was Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Met zijn eerste single Poetry in Motion scoorde die een nummer 1 hit in Engeland in 1960. De volgende, 62, haalde in Amerika de derde plaats. Hier is Johnny Tillotson met It Keep Right on the Hurtin'.

Dat was het Johnny Tillotson met It Keeps Right On A Hurtin'. Zijn allereerste single, Honeycomb, werd in 1957 meteen een nummer 1 hit in Amerika. De volgende, 62, haalde enkel in Engeland de top 20. Hier is Jimmy Rogers met English Country Garden.

Dat was Jimmy Rogers met English Country Garden. Hij is bekend geworden in Amerika met zijn jukebox hit Pretend en op de B-kant Rocking Love in 1959. De volgende uit 1960 haalde de top 20 ook niet. Hier is Carl Mann met I'm Coming Home.

Dat was Callman met I'm Coming Home. De volgende doo-wop groep heeft 2 top 20 hits scoort en allebei in 1961. De eerste die nu komt, haalde in Amerika en in Engeland de eerste plaats. Hier binnen de Marcells met Blue Moon.

0: Dat waren de Marcells met Blue Moon. Voordat hij deze hit scoorde in 1962, had hij al 26 top 20 hits gehad in Engeland en Amerika. De volgende haalde de zesde plaats in Amerika en de tweede in Engeland. Hier is Pat Boone met Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Dat was Pat Boone met Speedy Gonzales. Hij heeft maar één top 20 hit gehad, zowel in Amerika als in Engeland in 1961. Met een zesde en een veertiende plek. Hier is hij dan, die hit. Hier is Troy Sivan met This Time.

Dat was Troy Sandell met This Time. Onze huisartiest heeft ook nummers op een plaat zetten die in geen enkele hitparade voorkomen. Hier is uit 1961. Jerry Lee, The Killer Lewis met Rocking the Boat of Love.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Een goedemiddag, hartelijk welkom op deze zondag 21 juni, Vaderdag. Met de stilte middag. We zijn er vanmiddag bij tot een uur of vijf. En we zijn bij twee kaatswedstrijden. De dameskaatsen in St. Jacobi-Proggi. En ook daar zijn de heren. Bij de dames is Henk Hempenis vanmiddag. En bij de heren is Jan Tijsma. En verder natuurlijk mooie muziek. En ik dacht, omdat deze vader is, de WhatsApp van de studio ligt er wel uit. Maar van mij mag je een mooi verzoekje indienen via mijn eigen e-mailadres. Dat is c.wijmega@omroepstilt.nl. Dus heb je een leuk verzoekje voor je vader of voor iemand anders? Geef het dan even door via c.wijmega@omroepstilt.nl. En dan zoeken wij het op en dan gaan we het lekker voor je draaien. En we doen eerst even een stukje muziek en daarna gaan we contact zoeken met de beide heren op Den Velde. We beginnen met David Guetta en Sarah Larsson.

0: And it, this is the one for you. And that was David Guetta en Sarah Larsson. En de techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. Was ik nog even vergeten te zeggen, maar dat is natuurlijk een heel belangrijke taak. We gaan eerst over naar Jan Tijdsma bij het Herenkaatsen in Sint-Jacobi-parochie. Goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag alweer. Ja, zij is het maar krek. Het is hier een geweldige accommodatie. En met zien apparaturen ben je weer vanmorgen om half uur losgegaan. Sommige apparaturen zitten al in de tweede omloop. Dus dat is vrij snel gegaan, wat dat onbelangrijk. Maar in ieder geval, ik heb een peer leuke partijen hier, mijn zoon. Ik zie straks weer opkomen welke partijen er dat binnen. Ja, ik heb hier een hele eenzijdige partij binnenbij geweest. Ja, en dat is net volop naar de schijnt. Maar ja, goed, het gods op zou je net keert. Ben ik een meisje die binnen dus inval, die ben er dus net. Van Pop deed er bijvoorbeeld net en Erwin Sielste dat er net. Ze straks wat zeiden wie er bij komt binnen. En nogmaals, het is dit al hier onder leiding van skierzuchter Dijkstra hier in Sint-Jacob. En je krijgt straks volle meer van mij te horen hoe het al hier rent hier in Sint-Jacob.
0: Hartstikke goed, komen we straks bij je terug. Ja, gaan we nu mooi over naar Henk Hempenius. En die is bij de dames uiteraard.
2: Ja, goedemiddag Chris. Ja, wij hebben ondertussen de eerste omloop keerst bij de Vrouwelijkste in Sarge Tour.
0: En jullie zijn ook om 11 uur begonnen, Henk?
2: Ja, wij ben ik om 11 uur begonnen. Tuurlijk ben de wedstrijd begonnen hier in Sint-Jacob. En het is een oorindeling van het terrein, maar het is er het laat er wel fantastisch in. Ja, en ik heb wel spannende partijen. Sean Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Noël Hiddinga, Sjen, Rudy Kronendijk, Rix Blanke en Jelle Koopmans. Ja, dat was de vliegende start voor de partij van Larissa Smink. Ze kwamen op een schienentrij eerst voor. En dan komt de partij van Rudy Kronendijk goed opzetten. Ze knokken zich weer om via de trein hier naar de trein met waar. Het bedoel van Larissa alsnog mooi de minister van Trottingen, want ze komen op een 412 voorsprong. Maar ja, dat zo aan de eerst. Dat gaat uiteindelijk naar Rudy, Rix en Jeldo. En dat betekent 4 wezenlijk. En dan wordt het uiteindelijk 4 wezenlijk, Sjoerlijk. En dan in de bal boeten van Rudy. Dus de winst gaat dan naar het bedoel van Larissa Smink, Iris Oosterbaan en Noël Hiddinga. En in de orenpool, derde is het Louise Krol, Rix de Winia, Jeanette Winia, Sint Gerbrecht Koster, Anouk Smink en Jenny Terpstra. Ja, dat weer de vliegende start van het bedoel van Gerbrecht Koster. Kwam ik op een schienentrij eerst voor. En langzamerhand krijgt het bedoel van Louise meer en meer grip op de wedstrijd. En knokken zich weer om tot draaien is in de league. Dan is het toch op naar het bedoel van Gerbrecht wat als eerste op de vier om het draaien komt. Het wordt er uiteindelijk 4-5 en 2-6. En kwee op slag van Louise Krol. En dat betekent dus dat het bedoel van Gerbrecht Koster ik de eerste pooloverwinning pakt. Hier in Sint-Jacob. En als je ondertussen dus naar die tweede omloop hier. Rudy Kroondijk, Rix Blanke, Jelle Koopmans. Zij binnen een keer te zien. Anne Enema, Jeske Terpstra en Noah Elzinger. En in de Whirlpool binnen het Louise Krol. Rix Vinia, Jeanette Vinia, Iris Veldman. Gerda Lieklema, Nijholt en Senne Itzardi.

0: Ja, en je hoorde twee liedjes. Dit was zojuist UB40 met Food for Truth. En daarvoor Nelson en Miss Montreal met Who. En we gaan nu eens weer even over naar de Jan-tijd, maar bij de heren hoofdklasse kaatsen. Hoe staat het voor Jan?
1: Nou, het zit hier heel mooi. Ik zoek even mijn intro even. Ja, ik zit er trek even mijn intro, want ik hier geweldig zit. Ik ga een prachtig plakje hier. Net de heat, net de koud. Voor de kids is het mooi voor de taskos. Wat trouwens een beetje tien valt, maar we maar voor mijn mensen bij je hier. Maar ja, ik heb een prachtig plakje. Het zit er geweldig uit. Prachtige accommodatie. Het veld is mooi. Kids die zijn heel vrolijk al hier. Dus dat is geweldig. Ik zie me even met kids bezig horen. Steven Koster, Gerben, de boer, Pieter Jan Leijen, hartpartuur nummer 1. Remmel Bauma, Jorrit Lars van Beem en even Pieter Tolsma. Die dat partij kostert dat die enorme vlot van start en pakt zomaar een 12-minuut voorsprong. Op 12-minuut 6-4 een geweldige bovenslag van Pieter Jan Leijenaar. Dat zegt de traaien maar niks. En dat wie echt een geweldige bovenslag. Dat wie een bal, die wie net een slaansoort zei. Mooi stuit, pakt hem onder ons en hij tikt de bal boven. Heel geweldig. Hier nou het partij kostert gemakkelijk nog 4-minuut. En 4-minuut is 6 geleken wie het Gerben de Boer die de bal boven sloeg. Zat weer de wonen en einde om het partij van Remmelt Bauma. Partij Traaien, Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straden moest het opnemen met zijn man Menno van Zwieten, Rick Minnetsma en Tjesse Steenstra. Nou, in het begin ging dat nog wel aardig liek op, maar op een gegeven moment zette partij Menno van Zwieten, zette gas en Roen, ik samen uit nog 4-2 en 6 niks. Wie het Paul Dijkstra die de bal boet sloeg, zodat de partij Steenstra naar de tweede omloop ging. Dan draai ik mijn bladje even op. Ik over naar Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra. Die moesten het opnemen met Johan Schipma. En dan komt het. Het is Gabia van Popner die dit dus net mooi deed. En daar voelt Arjen Schree Gardus voelt een vriend. Ik heb het nog nooit van die man uit, maar ik heb even informeerd. Maar er zijn wel meer mensen die dat was even vaker mooi als bollekeerder. En natuurlijk deed jij er nog verder bij Hendrik Koster. Nou, ik denk dat het zoveel wat worden, maar het moest maar het waan, dus wat keert zo. Die Arjen Schree Gardus die weer bollekeerder. Ja, en dan moesten ze maar het waan in het perk, Johan Schipman en Hendrik Koster. Maar ik ging prima hoor. Want ze won die partij even zien. Mooi 4-2 en 6 gelijk. Toch een kwee uitslag van Kevin Jordi Heemstra. Dus dat weer 4-2 en 6 gelijk. Ja, dat voelt me een beetje af van dat partij van Peter van Zuiden. Die wat te volle missen zo'n opslag ging. Ja, en daar profiteert natuurlijk het partij van Johan Sipma en Hendrik Koster prima van. Dan gaan we naar partij nummer 7. En dat is Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Bandstra.

0: Ik sla mijn bladje weer even om, want nee, dat hoeft in dit geval niet, want we staan in de tweede omloop. En in eerste omloop is nog het portuur Maarten Bergsma, Hessel Postman en Daniel Iziger. En Daniel Iziger is inval van Erwin Sielstra. Die had een liesblessure, dat kon wel eens heel lang worden. Het liesblessure is net zo best. En die moest het opnemen zijn de portuurnummer. Het zien in Auken Boomsma, Maarten Leijenaar en Jelmer Mierma. En daar staat op het momenteel het portuur van Maarten Bergsma zit voor. Maar 5-1 en het is nog jou gelijk. Ik een heel vrij inzittige partij. Het portuur van Auke Boomsma, ja, te volle foutjes. En op beslissende momenten, ja, dat portuur van Maarten Bergsma werd er voor hier mooi. Zodan staat hij dus voor maar 4 van 1. En ik zorg naar de oren kant. En dan zorg ik het portuur van. Even zien van. Portuur. Even mijn blesje omdraaien, hè? Dat woordje als een Dortmund.
1: Ja, het woord redelijk, hè?
0: Het woord hartstikke goed.
1: Het woord is drinkend, hè?
0: Maar het woord drinkend. Maar ik had Steven Koster en Gerben de Boeren, Pieter Jan Leijen. Als je mannen van Zwieten en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra en de inspecteur van Menno van Zwieten, stel ik reaal voor. Mooi, 4 om 1 en 2 gelijk. In het begin ging het nog wel aardig gelijk op, maar dat we op 6 gelijk, eerst op 6 gelijk, dat Steven Koster de bal boet sloeg. Ja, toen we het God had te slaan, want dan is er wel meer te doen, maar Menno van Zwieten die opslaan mooi. En die brengt die bal even zien, voorin bij Gerben de Boer. En die slaat die bal hard boven. En we haast het al hier net in het spul, want die bal wordt retourneerd. Terug Rick Minnesma, maar bloot kist van oor. In ieder geval, Jim Jerdwol, we zijn heel aan al op gang hier in Sint-Jacob, waar het goed vertoeven is.
1: Hartstikke mooi, fijn om te horen, Jan. We komen straks weer bij je terug, maar we gaan nu eerst even over Henk Hempenius.
2: Ja, daar is ook nog de nummers 2 en 3 en 4 en 6 hier op het keertveld van Sint-Jacob. Nummers 2 en 3, Rudy Kronik, Riks Blanke, Jelle Koopmans binnen een gangje, Anne Enema, Jeska Terpstra en Noël Elzinga. Ja, het eerste bordje wat verkeerd op de 6 was, dan is de bal kweer van Jelle. En dat betekent dus dat de formatie van Anne Enema op voorsprong kwam. 4 nullingen en de 6 jouwer, Jelle passeert de keert, dat betekent eerst een gelijk. Ja, het bloot om en om geen de bordjes, want het is op eerste gelijk. En twaalf zoals Noël Elsinga die de boven werd te vinden. En dat betekent spul om het eerst. En dan is het toch het bedoel van Anne Enema, Jeske Terpstra en Noël Elsinga. Ze bouwen de voorsprong even uit. Want op de 1-2 en de 2-6 is het Yellow. Slaat er net in om de keert te passeren. En dat betekent dus een traaimier voorsprong. Maar ja, de spanning keert wordt weer om. Terug een kweerslag van Noël Elsinga op de 6-4. En dat betekent traaimier. En op de traai om het waar. En krijgt dus een sausjouwer in het voordeel van proef van Anne Enema. Jeske Terpstra, Noël Elsinga, Sint, Rudy Kronik, Rex Blanke en Jelle Koopmans is het aan zij behoort de keerts. En daarmee komen zij op een 4 om het waar voorsprong. Hier in Sint-Jacob. Dan de nummers 4 en 6. Dat zijn de bedoeling van Louise Krol, Rix Winia en Jeanette Winia. Ze zijn op de keertje. Ze zijn de bedoeling van Iris Velbon, Senne Itzadi en Gerda Lieklema aan Nijholt. Ja, dan weer de vliegende start voor het bedoeling van Iris Velbon. Op de 6 gelijk is het een boetenslag van Louise. Dat betekent het eerste bordje in het voordeel van bedoeling van Iris Velbon. En vervolgens is het op de 0-1 en de 2-6 een zitbal van Iris. En dat betekent al een verschil van een spul aan de Telegraaf. Ja, spanning keert weerom in die wedstrijd. Het wordt een 6 gelijk. En dan is het uiteindelijk Louise. Zij staat op een goede plak, op een goed moment. Keert de bal voor de keers. Dat betekent het spul om het eerst. En vervolgens is het krijgt op 10-2 en de 6 gelijk. Een kweeopslag van Iris en dankjewel. En dan is het Iris dus een kweeopslag. En dat betekent dus dat het dus de spul een gelijk is. En het bedoel van Louise Krol het nou ondertussen dus geen 6 gelijk weer. Om de Telegraaf hing hier in Sint-Jacob. En is het zijn iets harder die de bal nou opslaat. En die stuurt hem voorin bij Rix de Winia. En dan komt er een keertje te lissen van ja, boven op de middellijn of zowat. Want daar komt uiteindelijk die bal te lissen. En dat betekent dus dat het even een ruiting van opslag is. Daar is het spullenglik en Schinner Sarge. En die opslagbal van Louise, die neem ik haast maar even mooi. Het zijn prachtige omstandigheden hier in Sint-Jacob. Het is goed voor elkaar. De temperatuur is heerlijk om in te keersen. Een beetje wien. En de temperatuur wordt wat leger dan de oude dagen. Nou, Elzinga is ondertussen brengt de bal naar de opslag. Ook naar het perk daar. En dan komt er een keers te lissen op een meter of draaien achter de middellijn. En daar is het dus 4 om het waar in voordeel van proef van Anna Enema, Jeska Terpstra en Noël Zingas.

0: Rudy Kronik, maar Rix de Blanke en Jelle Koopmans is het. Nou, achter mij, ja, Gerda Likleman, hij had die bal weer fantastisch opslaan getrokken, als je net. Want hij valt eigenlijk achter Senadel. En dan is het toch Gerda die de wand erachter weet te krijgen. Dan shit die bal uit die wand. En dan is het, ja, als je net, hij vliegt onder haar terug. Is er heel dichtbij om in ieder geval dat bordje te pakken. Safir is het dan nog net. Spullengeliek en Soisla om de Telegraaf.
1: Prima, bedankt Henk en tot straks. En vanmiddag hebben we ook een gast in de studio. Nou, een gast. Goedemiddag, Jantina.
2: Goedemiddag allemaal, ik ben Jantina.
1: Precies. Nou, leuk dat je kwam. Via de Connexia heb je ons gevonden, zeg maar.
2: Ja.
1: Je hebt dat 2 keer meegekeken, begreep ik.
2: Ja, dit is mijn 3e keer. En ook nu het langste dat ik daadwerkelijk ook gesproken heb. Dus helemaal spannend, maar leuk.
1: Ja, toch? Zeker. Ja. En juist op de vrijdagmiddag ben je hier langs geweest, begreep ik.
2: Ja, toen heb ik gekeken specifiek voor de techniek. Dus ja. Wat Alco vandaag allemaal aan het doen is. Ja, vond ik dat ook gewoon heel interessant.
1: Precies, dus misschien in de toekomst beide.
2: Ja.
1: Dat moet het ook zijn, hè?
2: Vast wel.
1: Zeker. Nou, welkom in ieder geval.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. En dan gaan we weer over naar muziek. En dat is voor mij wat onbekende. Remme Popstar uit de jaren 20.

0: Lekker.
1: Ja, dit was een lekker swingende nummertje van Jennifer Lopez. Let's Get Loud. En daarvoor een wat onbekender nummertje van Rem Popstar. Maar we gaan weer over naar Jan Tijdsma. Langs het kaasveld, ja. Bij het Herenkaas.
2: Ja, klopt helemaal. En ik krijg een bovenslagjoen van Rick Minnesma. En die maakt een partij uit. Rick Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjersa Steenstra. Die maken een andere partij op 4-2 en 6-2 in het voordeel van Sympatuur. Steven Koster, Gerben Boer en Pieter-Jan Leijenaar. Dat zou ik, die laatste, die sloeg Pieter-Jan Leijenaar. Die sloeg op. En, want Steven Koster, die zei, dat probeer je dood. Maar ik heb te volle boeten. Nou, hij probeer je dus. En eerst de tweede bal die erop sloeg, die weer vertrekken. En dat betekent het einde van de partij. Dus het treden, de partij van Menno van Zwieten zit in het treden omloop. En ja, de partij van Maarten Bergsma, Hessel Postma en Daniel Isinger. Ja, die hing ik vrij makkelijk tegen Auken Boomsma, Maarten Leijenaar en Jelmer Mierdema. Ze wonen maar 5-6 jaar. En het was een kist van 6 een beslissende slag van op 4-6 jaar. Zitbal van Maarten Bergsma betekent dus 5-6. En daar maakte hij de partij op 5-6 jaar. De partij, ik mooi zitbal uit. Zo, daar zit dat partij dus blut steen. En die staat dus in de treinen omloopt. Nou, ik zie nog even naar het partij wat nou vlak van mij keert. Dat is het partij van Johan Sipma, Jan Lars van Beem. Want die is bij Lotte. Die is bij Lotte van die Schreidanus. Arjen Schreigaard. Dus, maar ik kan goed zeggen, Schreidanus. Die had in eerste omloop het bal keren. Ik giet al zo, maar dat is van Beem van bij Lotte. Nou ja, dat komt natuurlijk wel te goed natuurlijk. Want de keer in ieder geval keert maar zijn trein een keer. Ja, balkeer is heel belangrijk trouwens, maar ja, ik heb dat toch even leveren een goede keer erbij als een balkeer. Nou, in dit geval, dan is dat het geval. En ze staan intussen voor mij 6-2, het partij van André van Delen, Thomas Dijkstra en Jan Tuijmen IJsma. Dus helemaal niks te zeggen van die partij. Nou, dat weer het eerst even. En we volgen eerst even die partij, want van de rest is het hier op oorkant is nog stil, want ja, er moet even wachten worden. Intussen dus, hier, Sjoch viel voor en het is Thomas Dijkstra die de bal opslaat. En die bal die is vertrekken terug. Volgens mij weer Hendrik Koolstra die bal boven sloeg zat. Want er komt een eerst, Sjoch viel aan de telegraaf. Volgens mij een eerst aan de telegraaf van de partij van Johan Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koolstra.
1: Prima, bedankt Jan en tot straks. Gaan we weer over naar Henk en Penjes, die ik denk in de buurt van Jan ook wel zit.
3: Ja, wij zitten een veldje verderop. Precies. Ik heb wel zicht op het herenveld. Dus we zitten net zo vier uur met elkaar, Chris, wat dat betreft. Ja, nummer 12 en nummer 3. Roelie Kroonik, Rex Blanke, Jelde Koopman, Sint, Anna Enema, Jeske Terpstra en Noah Elzinga. Ja, daar wie het spul om het eerst. Dan wordt het 6-2. Dan is de Jelde de keerst net voorbij. Betekent 3-4. En dan is het 6-4 in dit geval voor het bedoel van Roelie Kroonik. Zij weten dat botje te behouden, want het is een kweerslag van Noah Elzinga. En dat betekent dus 12-3. Ja, het bedoel van Roelie slaagt er net in om dan langs Ziede te komen. Want dan is het op de 12-3 en de 4-6 is het Anna Sakeert de bal voor de keerst. En dat betekent dus dat zij op een 4-2 voorsprong komen. Ja, de spanning zit er wel degelijk in, want de beide partijen naar binnen aardig gewoon een koren wegen. En mooi zit er nog, ik heb echt weer een prachtige street ervan. Want weer dus 2 draaien, dan wordt het Zuid-Liek en dan zou het Rix de Blanke van dankjewel, rammelt de bal over de boppen heen. En dat betekent 4-2 draaien. En wie krijgt weer Zuid-Liek en nou weer een prachtige zitbal van Roelie Kroonik krijgt. En dat betekent dus daar in ieder geval 4 eerst Gulliek on de Telegraaf. Dan hebben we daarnaast hebben de nummers Fjouwer en Sois. Dat ben Louise Krol, Rix Twinia, Jeanette Winia, Sjen Iris Veldman, Gerda Likema, Nijholt en Senne Itzardi. Ja, derde, de vliegende start voor het proeven van Iris Veldman. Ze kwamen op een spulvoorsprong, maar ondertussen is de stand weer volledig in Liekwicht. Het is via de Sois Liek en Louise die de bal voor de keerts werd te keren, waar het 1-2 een kweeopslag van Iris betekent 2-2. En vervolgens is het op de Spulingliek en de Sois 2 is een boetenslag van Iris Veldman en dat betekent de 3-12 voorsprong voor het bedoel van Louise Krol. En ze zetten, ik nog even terug, want op 3-12 en Sois 2 is het Jeanette Winia. Zij passeert, krijgt de keerts. En daarmee komen zij op een 4-12 voorsprong, Jerien Sint-Jacob.

0: Ja, en toch in een liedje uitgekozen speciaal voor deze vaderdag. Papa was a Rolling Stone. Een liedje uit 1972. Jawel, even oud als mij. Me, myself and I. Het was Temptations. En we gaan nu over naar Jan Tijdsma, die bij de heren staat.
1: Ja, dat is, ik zit nog in je partij en dat is de partij tussen Johan Sipme, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koolstraks en André van Del, Thomas Dijkstra en Jan Tijmen IJsma. En er is intussen al draaien maar niks en het twa niks in het alles in het voordeel van de partij van Johan Sipme, die trouwens prima opslaat. Johan Sipme het weinig fouten en regelmatig zitbal. Ja, en natuurlijk de Hendrik Koolstraks erachterin die participatie ik was kind. Hij passeert het correct op 12 maar niks voor 5 jaar van de Keerts zat aan het einde, kwam truim en niks, de zon telegraaf, het zit nog over het van niks. Droeg een voorslag en het is nu Jan Tijmen IJsma die het opslaan, mooi. Ja, hoe de koekbal doet aan het zijn perk natuurlijk. En dan komt er maar zijn oren en hij gooit de bal tussenin. Hij een geweldige sweeper, ja, onder onze sweeper van Hendrik Koolstraks. Want het komt er wel 12 telegraaf. Zat aan dat het hier dus truim en niks en fjouwer niks voorsteert van het partuur van Hendrik Koolstraks, Johan Sipma en Jorn Lars van Beem, die dus bij Lotte is. Ja, dat gaat volvaren van het partuur. Nou, ze komt het net goed met het partuur van André van Elm. Ze moet het al wat oorsproberen, want ja, ze gaan er zo vliegend door. Ja, dus even, misschien even hier bij, Henk, hoe dat er is, maar dat mag hem in de studio maar eigenlijk.
0: Helemaal goed, Jan. Dan zou ik zeggen tot straks en dan gaan we nu over naar Henk Hempenius.
2: Ja, daar hebben de nummers 2 en 3 stonden nog op het veld hier in Sint-Jacob. In de bedoeling van Fjouwer en Sois natuurlijk. Louise Krol, Rex Winiasje, Net Winiasje en Iris Veldman, Gerda Liekelman, Nijholt en Senne Itzardi. Ja, dat is het toch het bedoel van Louise Krol. Ze stonden al Fjouwer om het 2 voor. En dan is het uiteindelijk op de Fjouwer om het 2 en de Sois Fjouwer een boetenslag van Iris Veldman. En dat betekent 4 om het 2 in het voordeel van het bedoel van Louise Krol. En zie jou dat ik net met uw hand, want het is uiteindelijk op 4 om het 2. En misschien een soort is het, ja, als je net een winnaar die de bal vat, de keert wit te keren. Dus zij winnen, ik een poolwedstrijd. En dan komt het daar natuurlijk straks ik weer op de laatste poolwedstrijd hier in Sint-Jacob. Nummers 2 en 3, ja, die maatjes hebben er waren een fantastische strijd van. Dat is het partoe van Roelie Kroniek, Riks Blanke en Jelde Koopmans. Het partoe van Anne Enema, Jeske Terpstra en Noah Elzinga. En dan is het, daar hier Roelie misschien beter Oudblauwe kent dan hier Riks misschien zien horen kent. Er komt een heel dikke keert te lezen. De luid hing het op dit moment 4 om 5 om de Telegraaf en 6 jou. Het wedstrijdpunt dus voor het bedoel van Anna Enema. En luid een hele dikke keers. Ja, dan is het aardig om Anna om die bal eerst richting het perk van Riks Blanke en Jelda Koopmans te sturen. Het wie gong mooi gelijk op tot de 4 eerste league. En dan is het toch het bedoel van Anna Enema wat wit te slaan. En als eerste het vuurde bordje om de Telegraaf hing het. Riks Blanke voorin, Jelda Koopmans achterin. En het is Noah Elzinga die door van beste opslag heeft in hand het binnen hun partoe. Anna Enema en natuurlijk Jeska op de boppen. Zij staan op wedstrijdpunt. Zien wat Noah nou richting het perk sturen zult. Komt de bal achterin bij Jelda Koopmans en dan maakt Jeska naar voren. Ja, die is mooi op tijd naar voren en ja, zij weet uiteindelijk de bal voor de keertje te keren. En daarmee wint het de proef van Anna Enema, Noah Elzinga en Jeske Terpstra. Win op 4-5 en 6-5 van het proef van Roelie Kroniek, Jelda Koopmans en Riks Blanke. En dan geven we dan een mooie liedje op naar de laatste poolwedstrijden hier in Sint-Jacob.

0: Ja, en dat waren weer even twee liedjes. Je hoorde zojuist TLC met Unpretty. En daarvoor was het Reinoud Ritsma met Sommerhitte. Als je de WhatsApp van de studio legt er helaas uit. Maar als je een liedje wilt aanvragen, dan kan dat op deze mooie vaderdag natuurlijk. Dan mag je een e-mailtje sturen naar c.wijmega@omroepzilt.nl. Want ik kan me herinneren, op de Pinkstermaandag was er ook een leuk verzoekje binnengekomen vanuit Droorijp. Dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Dan kan je een speciaal liedje draaien. Maar dat voor nu. We gaan schakelen hier weer even over naar Jan Tijdsma bij het Herenkaatsen.
1: Ja, ik zei naar de partij Johan Sipma, Jorn Lart van Beem, Hendrik Koolstraat en André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tijm en IJsma. Draai me niks voor en zoals niks voor, van de partij Johan Sipma. En dat wordt nog draaien me niks en zoals gelijk. En op 10 stoorn slaat Thomas Dijkstra de bal boven. Dat bestaat dus draaien me in. En dat is nog wat draaien me in en fjouwer en niks. Dat was nog wel het voordeel van de partij van Johan Sipma. Ja, ik bedoel, dat mag in wees nooit weer gooien, hoor. Ik draai me niks zoals en nooit niks in dat eerste voorstelling. Ja, dan mag het voor jou me niks horen, zo zei je. Maar ja, het bleek net zo dat wij zijn. Pip Houtsies en dan die bovenslag van Thomas Dijkstra. Ja, dat betekent natuurlijk een heel belangrijke keer van de apparatuur. En Thomas Dijkstra moet zelf nou opslaan. Nou, hij zit dus even om hen en even kijken hoe ze zijn maat begoed zijn. Hij zet André van Delen, Goordel, hij zou daar maar staan. De bal die komt achterin bij Hendrik Koolstra. Die slaat die bal precies in de bek van Thomas Dijkstra. Ja, dan retourneert die bal keurig bij weer om. En nu komt er volgens mij even zien. Ja, er komt al een trui met 12 onder de Telegraaf. Nou, maar ik eerlijk wezen, die willen gewissen. Die krijgen opleiding. Met hele jonge jongens. En die krijgen opleiding dan. En dan, ja, dan gaat er wel eens die fout onder de Telegraaf. Maar dat kisten die jongens natuurlijk net kwijt in aannemen. Want je moet van jongs al beginnen. Direct de partij tussen, die staat direct op begin. De partij tussen Menno van Zwitten, Sympatuur. Dus Menno van Zwitten en Rick Mennesma en Tjesse Seinstra. Die moet het opnemen zijn. Martin Bergsma, Hessel Posma en Daniel Isinger. Maar die partij moet nou beginnen. Ja. Nou, tot zover hier even de Sint-Jacob. We komen natuurlijk straks waarom hier van u Sint-Jacob.
0: Zeker, tot na het nieuws van 2 uur. Heel fijn dat u luistert naar de Ziltemiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur en de boodschappen. En dan zijn we weer bij u terug. Graag tot zometeen.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van €2,1 miljoen opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Ja, welkom terug bij de Zultermiddag, het tweede uur. Mijn naam is Chris Wijmer en de techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. Vanmiddag zijn we bij het kaatsen in Sint-Jacobi-Prochu, bij de dameskaatsen en bij het herenkaatsen. Bij dameskaatsen zit Henk Kempenius en bij de herenkaatsen zit Jan Tijdsma. Verder vanmiddag nog aandacht voor het vierlippen. Dat zal er zijn tussen 4 en 5 uur. Ik heb zo straks in telefoons contact gehad met Freek Broekstein en hij gaat er zo meteen een mooi verhaaltje van maken. Dat is vanmiddag allemaal en we beginnen eens weer even met mooie muziek. Ik heb een mooie opgezocht, die althans heb ik op Facebook gehoord. En dat is een speciale versie van The Sound of Silence. Een vaderdagversie, laat me zo maar zeggen.

0: stilte. En wil je nou ook een mooi liedje horen, speciaal voor Vaderdag, mag je dat altijd even aanvragen voor, via c.wijmega@apenstaartjeoproepzilt.nl. En neemt hier ook iemand koffie hier in de studio. Dat is duidelijk weer te horen, die Tjerk. We gaan even snel over naar Jan Tijdsma. Hoe staat het daarvoor? Heb je genoeg drinken, Jan?
1: Oh jongen, het is hier alweer. Het is hier al zat goed verzwakt. Om een havenklap, mooie hapjes en drinken en koffie, nou ja, et cetera, et cetera.
0: Is het goed voor elkaar?
1: Ik heb het goed voor mekaar, ja. Ik neem wel dat Henk het dik had, maar het is hier dik voor mekaar. Ze komen, ja, ik zit in de 40 jaar en kom mooi de kaart op mijn spul. Dus nee, keurig netjes alweer. Dat is complimenten in Sint-Jacobs in zijn keersvereniging.
0: Ja, super.
1: Ik zit even naar Twappertijd. Het is Menno van Zwieten, Rick Minnesman, Tjester Seinstra, Tjer Martin Bergsma, Hessel Postman, Daniel Isgen, die binnen tussen Niklos. Het is punt nummer 4-2 in het voordeel van het patruur van Tjester Seinstra, Menno van Zwieten. Maar die hoorbetij, dat liep een hartstikke leuke ontwikkeling. Het was de patruur van Thomas Dijkstra, die het heel tegenbij kwam, het draaien met 2. En ja, ik denk op zichzelf nog shit beleven dat het nog een trein is en link weer. Maar daar stuurt ze de temperatuur van Hendrik Koster een stokje voor. Want op trein met 2-6-4 sloegen Thomas Dijkstra de keer net voorbij. En dat betekent het 4 om 2 in het voordeel van hetzelfde temperatuur van Johan Schipman, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koster. Ja, wie zonde van de partij. Ja, voor de temperatuur van Schipman vind ik het ook heel mooi. Want die had een 40 in boodschap gewonnen. Die probeert natuurlijk zich allemaal ook deze temperatuur krijgen. Nou, en even zien hoe dat nou zit. De telegraaf was het jong, ik zei al, die binnen een opleiding zou worden. Die hingen hier op de telegraaf. En, ik heb praat gezegd. Maar intussen is dus nog 4-2 voor het patuur Johan Schipman. En die punten is nog 4 niks voor het patuur van Thomas Dijkstra die ze kreeg opsloeg. Ja, die keert weer net voorbij. En wat me nog wel opvoel, een geweldige retourneerbal van Jorn Lars van Beem op en boven. Ja, daar kon ze echt net bij. Ja, dat is het werk natuurlijk. In de hoeken, dwars door de hoeken en zat aan de pakste de punt. Een opslagbal van Thomas Dijkstra. Retourneerde trouwens prima, want dat was een bal nou haast onverslaan, haast net te slaan die bal. Maar hij pakte hem, krek hem op aan de eerste stuit van de groen. Zat we dat er maar heel iets keertje hier bloot. Nog even een andere kansje natuurlijk dus van de mannen voor Zwieten. Het zijn een partij van Martin Bergsma. Daar is het direct even zijn Martin Bergsma. Ze kleden de mooi nemen nog. Het is 6-2 in het voordeel. Partij van mannen voor Zwieten. Martin Bergsma mag opslaan. Maar keert ze ongeveer nou, naar meer dan 10 meter. Dus hij komt met zijn oren en hij brengt die bal achterin. Heel veel achterin op de eerste Steenstra. Die bal die... Ik zie die bal die is. Waar is die bal? Oh. Hé? Bal zit?
2: Ja.
1: Oké, okay, toch al. Ik zie die bal die is. Ja, Tjerse die mist achterin. Komt er niet in. Dat zit je bal vrij min. Ja, daar had de keertje zich les van. Maar in ieder geval had Tjerse zich wat les van. Maar die bal die wie oor hem heen. Koerde krek naar bij. En zat wel een zitbal. En Sarsfjord komt onder de telegraaf tegen. Dit alles nog het voordeel van het partuur van Menno van Zwieten.

0: Ja, dan werden we weer twee liedjes. De Kast in de Wolken en daarvoor Garvin de Grey. Met een bepaalde titel. En we gaan weer over naar Jan Tijdsma in Sint-Jacobi-Prochie.
1: Ja, ik zit hier lekker met koffie.
0: Oh, lekker.
1: Dat smaakt heerlijk.
0: Mooi.
1: Ja, dus ik ben even COVID zetten, want dan geniet ik alles onder. Ik zit nu een spannende partij te zien. Dus dan hebben we Johan Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koostra, André van Delen, Thomas Dijkstra, Jan Tuin en IJsma. Ja, het bleek, ik denk in het begin als ze rennen de zat erin, de partij van Johan Sipma. Maar niks bleek zat te wezen, want een inhaalreis van de partij van André van Delen. Want het zit er tussen een fjouwer om het rijden en fjouwer niks in punten. Ik nog van de partij van André van Delen. Ja, een heel belangrijke slag werd fjouwer om 12 jouw gelijk. En Johan Sipma moest opslaan op Vrijdlietse Keerts. Hij deponeerde de bal kwee. Dus dat betekent 6 jouw in punten van de partij van André van Delen. En op fjouwer om 12 6 jouw werd een kweebal van Jorn Lars van Beem. Van zijn partij. En dat betekent dus in plaats van 4 om 12 werd het 4 om het draaien. Ja, en het is nog dat zou ik al fjouwer niks voor, in punten van het partij van André van Delen. En er komt nog trouwens weer een 2 punten van de partij van Johan Sipma van de Telegraaf. Bedoeld een spannende wedstrijd, 4 om het draaien en 4 2. En ik zeg even naar de andere kant. Menno van Zwieten, Rick Minnesmaat, Sjester Sinstra, die keertjes in Martin Bergsma, Hessel Posma en ik meen dat daar leren Isinger bij wie. Dat wie ik zag, de hele stommel op, had die mooi keertjes keuren net zijn dingen. Maar het is dus een Pieter Jan Leijenaar, die heeft vregen en die wil ik wel mooi keertjes. Dus die is er nog intussen bij komen. Maar dat partij staat wel achter. Mooi spul en fjouwer niks. En dat alles in het voordeel van het partij Menno van Zwieten, dat wie om eerst om niks en zo is fjouwer en zitbal en vorm. Die dubbele zitbal van die Menno van Zwieten, die bal die duikte helemaal onder. Ja, dat koor de patuur van Pieter Jan Leijenaar helemaal niks mooi. Hij baalde, ik had een stekker, hij huppelde daar in de perk om. Ja, dat jouwt alweer niks. Want je miste zo'n bal en het was gewoon grandioos opslaan. Ik zal even deze opslag nog mooi nemen van de patuur Thomas Dijkstra. Deze bal wordt opslaan. Even zien, Jan Tuinman IJsma. Die bal die komt bij hem. Wordt retour retourneerd door dezelfde Jan Tuinman IJsma. Ja, dat werd nog zoals daar komt er een telegraaf te heen. Vier om het draaien, zoals daar. En ja, misschien dat ik deze slag nog even mooi nemen kan. Want dit is cool was een belangrijke slag worden. Want dan wordt het vier eerst een gelijk. Ja. Dus daar komt echt spanning in deze partij. Dat had ik net verwacht. Maar ja, het zei zo. En die jongens beginnen echt degelijk te kiezen. Thomas Dijkstrek, weinig boeten, slaat heel weinig boeten. En ja, dat ben ik dan natuurlijk de eerste winst al. Want als je begint te knoeien, ja, dan gaat het hut natuurlijk. Ze nemen al je tijd nog even om wat te drinken. Dat is natuurlijk ook al je beleven. En ja, zo heet is die nou ook net. Het is ideaal keertswaar, vind ik. Dus het wordt een beetje hut. Maar dan maak je natuurlijk als keertse niks meer. Ja, dan komt Thomas Dijkstrom als je oren en hij gooit die bal voor. Kijk zelf wel zien. Meter voor, 6 komt er de Telegraaf. Ja, nou gevalt mijn matchje Thomas Dijkstra. Sloeg heel best op. Echt weer heel weinig fouten. Sloeg best op. Tussenspullen zijn maar goed. Ja, natuurlijk hij is supersnel. Voetbal natuurlijk ik. Dus supersnel. Diezelfde Thomas Dijkstra een oorkant zou gegeven. Hessel Post met dit bal die slaat. Dekker men er versweet net bij. En dat betekent 6 4.

0: Van spullen ben ik natuurlijk voor het portuur van Menno van Zwieten. En ik zit natuurlijk even wat op dat opslagbal van Thomas Dijkstra. En hij neemt nog zijn onderin. Hij komt een bal voor in. Oh, knapper. Een knapper van Bijm. En die bal die zit. Dat het wordt, je merkt het wel. Fjouwer eerste gelijk tussen Johan Sippers in portuur en André van Ellen. Dus dat belooft nog heel wat in het laatste spul.
1: Prima, bedankt Jan. Lekker spannend. En we gaan weer over naar Henk Hempenius, want die is inmiddels ook weer los met de dames.
2: Ja. Dat klopt, de laatste bij de poolwedstrijd in Chris, de nummers 1 en de nummer 3 en de nummers 4 en de nummer 6, de nummer 1 en de nummer 3. Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Noël Hiddinga, Shin Arendema, Jeske Terpstra en Noah Elzinga. Dat is het eerste bordje ondertussen. Verkeerd op de Schinner Soys. En dan is de Noah Sestier op een goede plak. Op een goede moment keert de bal voor de keerts. En dat betekent dus dat het een eerste is voor de formatie van de aannemer. En nu terug een prachtige bobbelslag van Jeska. Wil het alweer Soys gelijk in het tweede eerst. En dan gaat het echt om en om. Mooi de bordjes kennen het om en om gaan. Het is het bedoel van Larissa Smink wat onder opslag gestiet. Larissa dus in dat tweede eerste zitbal. Boppa en ja, gaat het mooi om en om tot on, dus nou die cyclieke stand. En dan is het de Perke, Jeske Terpstra en voor achterin Noah Elzinga. Sjen wat Larissa Sminken nou richting het Perke stuurzeel. Iris Oosterbaan bij haar op de boppen. En natuurlijk Noël Hiddinga terug van ja, tussen de middellijn en de opslaglijn. Komt de opslagbal van Larissa Smink. Brengt de bal achterin bij Noah Elzinga. Ja, dat wie de bedoeling, maar die bal die knikt op het laatste moment boeten. Ja, en dan gaat het al wel even hut in het voordeel van het bedoel van Anne-Enema. Zij komen op een spulvoorsprong hier in Sint-Jacob en de bin de laatste poolwedstrijd. En dan kennen we straks de eindstand op matchen van beide pools. En dan weten we uiteindelijk wie de finale speling gaat. Want ja, de nummers 4 en 6 die ben ik volop ontkeersen. Hier is Veldman, maar Gerda Liklema aan Nijholt en Sandy Tsar die 16 in orde. Het bedoel van Gerbrecht, Koster, Anouk Smink en Jenny Terstra. Ja, dat was het eerste verkeers op de Sarge. En dan is het Senna die de keers weer te passeren. En dat betekent een eerste onder de Telegraaf. In het voordeel van Peru van Iris Veldman. En ze hebben kijkt een tweede eerste onder de Telegraaf weer te hingen. Want dan is de Senna retour tot in het perk op de 0-1 en de 2-6. En dat betekent dus dat de formatie van Iris Veldman een spulvoorsprong heeft. Ten opzichte van Peru van Gerbrecht Koster.

0: Ja, dan waren er weer even twee nummertjes. Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. En daarvoor hoorde je Simply Red. Een nummertje uit 1989 met If You Don't Want, If You Don't Know Me By Now. Oké, laten we snel weer overgaan naar Jan Tijdsma, die langs het kaatsveld naar de heren zit te kijken.
1: Ja, het ging heel spannend, hè. Het partij met Johan Schipman, Jorgen Lars van Beem en Hendrik Koosterhuis en André van Del, Thomas Dijkstra en Jan Tijm en IJsma. Dat wie in is dat net spannend, maar het was wel spannend. Het was het slot op jouw eerste gelijk. Maar ja, toen zetten de heren Schipman de puntjes even op i. Wat wie op ze kwam, mooi saai niks voor. Daarna twee boetslagen van Johan Schipman. Het is saai jou. Ik denk hetzelfde dan naar weg gebeuren. Maar hey, dat we Jorn Lars van Beem die op 10 stonden 5 jaar de boogslag produceren. En dat betekent dus nu dat het partij van Johan Sipma voorstelt maar 5 of 4. Ja, dan niks van de 7 natuurlijk. Maar en in punten staat het op partij van Thomas Dijkstra komt nog op die punten. En die bal die even zien, die bal die gaat nog boeten van Johan Sipma. Ja, er komt dus 4 niks alweer onder de telegraaf in punten van de partij van Thomas Dijkstra en van Dellen. Ja, je mag net de volle knoeien. En de oren kort zoeken. Het ziet minder van Zwitten, Rick minder van Tjesse Seenstra. Maarten Bergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar. En ik denk op een gegeven moment, die herinneren de samentrokken, het partuur van Menno van Zwitten. Maar niks is minder weer, want intussen had het de partuur van Maarten Bergsma, ik alweer een eerste onder telegraaf. Want wie op 3 minuten, ik zorg voor dat Menno van Zwitten de bal boeten sloeg, dat 3 hem hier onder telegraaf. En het is nog of jaar niks, dat die punten van het partuur van Maarten Bergsma. Maar intussen, ze staan natuurlijk wel achter mooie draaien om in. Ik zal even naar Johan Schipma zien en die slaat de bal weer voor, zeker, ja, voor. Dat, ja, dat is nog zo niks. Jongen. Kerst het voor me koor, jongen. Zag goed opslaan op een gegeven moment, de heel wat partij. En dan ben je nog zat te knoeien. Hij had Hendrik Koolstra de bal lekker zo. Dat probeerde door maar even. Maar ja, Hendrik Koolstra zei, ja, ik ken ik net alles doen. Achterin voor het best op, dat hoor ik natuurlijk misschien net al te lang vol. Ik zei, nou joh, zeg maar, een belangrijke slag natuurlijk. Maar het zit dat een keer krijgt. De keer even draaien. En hij slaat nog op, die bal die komt achterin op Jorn Lars van Beem. Of tenminste, we goed even zeggen, het is... even zien, het is Jan IJsma die bal. Mag ik even mijn oorbletje pakken? Ja? Dat Jan Tuijman IJsma die bal uitslaat. En die bal die komt in de wond van Beem. Die slaat naar de toer. Daar bloot een keertje van oor. Dan mag ik even zien, ja? Want er wordt nog dronken. Er komt een keertje bloot van oor van, ik denk, nou. En. Op een middel in ongeveer, zeg maar. Dus daar werd nog wel al Delt zetten. Van Delt zit er ik al. Met, nog even om ja, op een middel in ongeveer. 4 meter van de middel in. Die keert maar dus verdedigen worden. En het is Thomas Dijkstra die opslaan mooi op deze stoorn. Zou is niks voor in punten, maar wel 4 achter. Even zien wat er nu produceert. Hij komt met zijn oren en die bal die komt achterin, tussenin. Komt hij op Hendrik Koster. Die bal die slaat geweldig uit. Echt weer. Hij slaat hem heel geweldig uit. Ik denk dat ik er nooit bij maar het vrij lange jaar. Dus hij produceert de bal oer de groen. En om te keren van het partij van André Verdel, Thomas Dijkstra, Jan Tijm en IJsma. Dus even zijn de partij van Leijenaar die bal voorslaat nou op stoom van Traim en X en Sois Fjouwer werden nou. Traim 1 en Sois Fjouwer. Dat alles in het voordeel van een partij van Menno van Sweet. Dat zit er van dat partij heel goed uit.
0: Prima, bedankt Jan. Dan gaan we weer over naar de andere kant van het kaatsveld waar Henk Campagne zit bij de dames.
2: Ja, dan gaat het vrij vlot in beide partijen. Nummers 1 zijn nummer 3 en nummer 4 zijn nummer 6. Nummer 1 zijn nummer 3, Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Noël Hiddinger, zijn Anna Enema, Jeska Terpstra en Noah Elzinger. Ja, vooral het perk van Jeska en Noah, die slaan goed van zich af. En dan gaat het naar de orenbal, eigenlijk over de bobbeline. Het begin weer spannend. Het eerste bordje op de skinner, zoals ze nou een keer de bal voor de keers. Maar pakken ze het eerste bordje en dan keert de spanning wat weer om. Want ja, dan wordt het zoals gelijk in het tweede bordje. En dan is het Larissa Smink die de bal naar het perk stuurt, maar doet dat net goed, de bal keert boeten. En dat betekent een speelvoorsprong voor het partij van Anne-Enema. En via de 0-2 en de 2-6 is het een bobbelslag van Jeske Terpstra. En dat betekent al de 0-3 onder de Telegraaf. En ja, dan gaat het even heel hut, want ja, dat een bobbelslag van Noah, een boetenslag en dan nog weer een bobbelslag van Jeske, betekent alweer de Skinner Soys. En kijk op die Skinner Soys alweer een bobbelslag van Jeske Terpstra. En dat betekent dus dat het daar al een Skinner Fjouwer is. Onder de Telegraaf hing het en Noah ik alweer. In de triktrak is het aan de ene maar die er goed bij is en de bobbel wit te vinden. En dat betekent ik alweer de Skinner Fjouwer. Dus ja, dan gaat het vrij crescendo van de formatie van Anne Enema. Het is de laatste pool, wat zit daar? Gerbrug Koster, Anouk Smink, Jenny Terpstra, Shin, Iris Veldman, Gerda Likkelma, Nijholt en Sene Zadi. Ja, daar is het de formatie van Iris Veldman. Ze gingen al vliegend uit de startblokken. En dan is het op de side league is het Sene Zadi passeert de keers. Dat betekent het eerste bordje. Vervolgens op de 0-1 en de 2-6 is het Sene die de bal tot in het perk werd te retourneren. Dat betekent een speelvoorsprong. En ze den drie gewoon eigenlijk terug, ondanks dat het bedoel van Gerbrug Koster wel de mogelijkheden krijgt om ja, een bordje binnen te hebben, is het op de 0-2 en de Zorgelijk is het Iris die de bal de keers weer te keren. En dat betekent dus de toer in perk en dat betekent dus een skinner traai is. En wie krijgt op de 0-3 en de Fjouwer Zorg prachtig uithaal van Sandy Zadi. En dat betekent ik daar al de skinner Fjouwer is onder de Telegraaf. Ah, en het perk van Jeske en Noah, ze gingen gewoon terug. Ze staan ik alweer op de skinner Zorg. Dan komt de bal achterin van Noël Hiddinga. En wat er gebeurt, de keurmeester achter het perk zorgt. Die bal is te 4. Dus een kweeopslag van Noël Hiddinga. Levert het vierde bordje al op hier in deze partij. In het voordeel van Anne Enema, Jeske Terpstra, Noah Elzinga. En het bedoel van Larissa Smink, Noël Hiddinga en Iris Oosterman. Dus ja, de vooral de zorgendraging. Het is op de andere kant ik alweer de skinner Zorg. In het voordeel van Peru van Iris Veldman, Gerda Likkelma, Nijholt en Sene Itzari. Ze steen ik alweer een skinner Fjouwer eerst voor. En dus hij de touwtjes ik stevig in handen. De luid naar Wollen en de keers. En dat betekent dus dat ze even naar Radio Maier van opslag. En dan is het het perk van Gerbrug en Anouk Haasten die weer maar proberen om hun partoe in de wedstrijd te houden. Ze steen op 0 Fjouwer en 0 Zorg. En het is Haasten Iris Veldman die opslag verzorgt. Maar zij is hier er klaar voor om die opslag nou richting het perk te sturen. Komt die bal achterin bij Anouk Smink. Ja, die is goed op. En dan is het Iris Veldman. Die rent even rustig achteroer uit. En dan keert ze de bal, denk ik. Ja, mooi. Nee, komt een keersel. Dat betekent even radio van opslag hier in Sint-Jacob.
0: Ja, het is even spannend bij Jan Tijsma. We gaan dus even snel over naar Jan Tijsma.
1: Ja, het is ik zag Sarge gelijk. Onder de Telegraaf ging het er 4 van 4 Sarge gelijk. 4 van 4 in het voordeel van het patuur Johan Sipma. En schitterde de triktrak ze kreeg. Triktrak tussen Jan Tijsma en IJsma en Hendrik Koolstra. Hinden weg hier. Ten slotte wie het Hendrik Koolstra die het langs de aanlust. Dus hij produceerde er een hele dikke keert van. En zouden we dus dat die keer, hele dikke keer verdedigen. Mooi terug de partij van Johan Sipma. Ja, 4-5 zoals gelijk. Het kan gelijk, want het zijn weer over de partijen uit. Dus een van 12, Johan Sipma mooi opslaan. Dus op deze hele dikke keert. Het is ongeveer nou, zo'n meter van de boven. Dus een hele dikke keert. Ik zie nog even op de oren komen. Bij de partij van Maarten Bergsma achter zit. Maar 4 om maar 1 en 1 punten of 4-12 voor. Maar dat zit er dus net goed uit voor dat partuur. Het is in alle rust dat er nou geconcentreerd wordt door Johan Sipma. Let eerst maar Bergsma even opslaan op deze slag. En die bal die knoerig opslaan wordt ik een triktrak. Schitterende triktrak. Hesselbuurt tussen Hessel Posma en Rick Mennersma. Maar het is Als de postman die er weer naar eruit komt, hij produceert een zitbal op een retourslag. Dus een zitbal. Ja, prachtig. Daar zijn de mensen op te wachten natuurlijk. Hè. Dat ben aan de bal. Nou, jongen, zet me zit weer. Dat is een hele belangrijke stond. 4-4, zoals ik al zei, keert ze boven ongeveer. Bal komt achterin. We knoeren uitslaan. Het is Hendrik Koolstra. Die krijgt mij in. Er is, Thomas Dijkstra komt een hele meter en kwart. Het is Hendrik Koolstra die de partij uitmaken. Een hele moeizame retourslag. Maar hij krijgt nog gewoon naar achter. En Thomas Dijkstra die ronde als een hazen, maar komt krek wat zat de partij uit. Ja, weer een hele mooie partij. 4-4. En zoals je al ik, ondertekende de partij in het voordeel van Johan zit, maar Jan Lars van Wijm en Hendrik Koolstra. Ja, prachtige partij in deze hier op Sint-Jacob. Ja, we hopen op meer op zulke partijen.

0: was een liedje uit 2003 met Direct met C. We gaan snel over naar Henk en Peens, want volgens mij loopt het daar ook een beetje op het einde, Henk.
1: Ja, de sterke nog niet aan de partij is al Uten nou krijgt Chris. Hmm. Want het gaat in één keer even heel hard in de voordeel van Anne Enema, Maaie, natuurlijk Jessica Terpstra en Noah Elzinga. Ze stond nog een keer een 4 racen voor, dan werd het een keer een 6. En dat is een kweeopslag van Noël Hiddinga. En dat betekent skinner 4 geweest. En dat laatste eerst jouw de formatie van Anne Enema. Ik neem minuut om. Het is correct op de 0-5 en de 2-6 een boetenslag van Larissa Smink. En dat betekent dus dat de winst in de laatste poolwedstrijd gaat. Nou, ik bedoel van Anne Enema, Jessica Terpstra en Noël Elzinga. Zij winnen dus maar skinner 4 geweest. En 6-2 van bedoel van Larissa Smink. Maar hier de zoogste baan en Noël Hiddinga. En dan kennen we dus de derde aas in de pool. De stand op Meisingen. Ja, de andere partij, dat kiet ik vrij vlot. Want daar hong al verschillende vier weers. De Telegraaf in het voordeel van Pedro van Iris Veldman. Nooit Senne Xadi. Die de bal nooit perk thuis die Oerzeel. En dat gaat net goed. Die bal bedaard voor het perk. Dus twee puntjes om de Telegraaf nog voor het Pedro van Gerberg Koster, die ja, eigenlijk van nou de eerste omloop, de eerste omloop dus in het perk stapt is. Jenny Terpstra slaat alleen maar nog voor minst op. En dus wordt er heel wat verwachten van Gerberg Koster. En zij ziet samen met Anouk Smink in het perk. En het zien we dus het proef van Iris Veldman, Gerda Lieklema aan hij had en Senne Itzadi. En daar hing het ik alweer. Skinner 4 eerst nog de Telegraaf op de 0-4. En de 4 zou het Gerda boven. En daarmee hebben zij de touwtjes stevig in hand. En is het twakkelijk daar. In, misschien wel het laatste eerst ik daar. Iris Veldman, zij stiert kleer om die bal naast richting het perk te sturen. En ik heb dan natuurlijk wel even zien tussen terug bij Jan Tijdsma. Komt de bal van Iris Veldman voorin bij Gerberg Koster. En dan komt de bal. Oeh, daar dacht ik van die bal die gaat retour komen. Ja, het is Gerda Lieklema. En hij had die net lekker onder die bal komen kennen. En dat betekent dus dat de formatie van Gerberg. Zij komen in ieder geval nog op 4-2 in dit eerste jaar in Sint-Jacob. Maar Sten Skinner 4 weersten achter.
0: Misschien mag schakelen snel weer over naar Jan Tijdsma bij de heren.
2: Ja, ik zit de partij natuurlijk nog steeds te zien tussen Menno van Zwieten en Rick Minnes met Sjesse Steenstra, Jim Bergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar. Ja, intussen is er al 5-12 voor de partij van Menno van Zwieten. Het was een formidabele zitbal trouwens van Martin Bergsma op 4 om 1 en 6 4. Het zit dus 4 om 12, maar daar al pakken de partij van Sjesse pakken, ja, samen werd die 6 niks voor. En het was op 4 was 6 niks en de toeslag van dezelfde Sjesse Steenstra. We zitten 5-12 en het is nu al 4 niks. Een bovenslag van Sjesse Steenstra zelf. Dus je wisselt regelmatig even in het perk. Dan zit Sjesse voorin en dan Rick Minnesma zit weer achterin. En zal ze in de weg door het even. Ja, het is Pieter Jan Leijenaar die het nu opslaat. Maar voor het, datzelfde betuur van Hessel Postma. En die bal die wordt achterin gebracht. Die bal wordt van mij de bal boeten. Dat betekent zo niks. Dat betekent dat het hetzelfde patuur van Mark Bergs op het eerste heeft. Nou, dan zal ik de slag even mooi nemen. Want ja, het betekent dus dat hetzelfde patuur van Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar en Mark Bergsma dus ja, de trainer Prievoen had. Ja, ze hebben het in het oors. Ze zullen geen moedeloos om hen. Ja, wat mij oors, ik 4-2 achter en zo is niks. En Leijenaar staat op. Hij neemt een oren en hij gooit die bal tussenin. Heel best tussenin trouwens. Maar die bal werd prima uitslaan terug Rick Minnes. Maar ik prima weer omslaan terug dezelfde Hessel Postman maar links. Dus er bloot een keertje van oor. Nou, de keertje is ongeveer, het is even zien, de keertje, 10 centimeter. 10 centimeter keertje, nou, ik zal deze keertje misschien nog even mooi nemen. Rutger van der Meer, die is de skaarsetter nou even. En die zou daar de keertje, jongen. De keertje van Merker. Die zal het hele veld hier draven. Nou, zou door dat nou maar net. Want als er opslaan werd, daar is de keertje in het paard. En voor hetzelfde krijgt hij zin in het hoed of werken Oceaan. Ja, dan die slaat dus ongeheldig. Tenminste, dat wordt als voorslag dan bestempeld. Het eerste steentje slaat op. Hij zet die bal even in. Nou, dat is een verwoestende bal. Hij kan ook wat wegen natuurlijk, want het is die bal op zo'n niks voor. Hij wegen ook wat en die bal die is boeten, zo de karmaster. Dus zo is het waar in zo'n telegraaf. Ja, ik hoef het wegen natuurlijk om 10 centimeter keertje maar wat wegen. Hij had die dus ik. plaatsen die bal zo vier mogelijk achterin, maar ik had wel aboeten dat ja, ik heb het ook proberen. Ze kan je wel 4-2 voor 6-2 kan je wat wegen natuurlijk. Want, ja, dat maakt dus ik. Nou, ik zal deze slag even meenemen. Hij stuurt de mannen voor Sweden naar voren. En hij laat nog even maar Rick Mennens maar wat ze dan gaan. Nou, die bloot dus op de boven natuurlijk staan. En goeiedag. Hier is een mevrouw die wel lotjes verkeerd. Nou, dat zeg ik direct even aan. Bal komt voor in Hesselposma. En die slaat die bal een heel eind boven. Dat betekent 6-4 in deze partij. Dus 4-2, 6-4 in deze partij. Ik zal direct wel even lotjes kiepen, maar ja, ik ken het al stuk liek natuurlijk. Hier komt die vrouw die wil natuurlijk. Die vrouw natuurlijk was in lotjes, ik weet. En het eerste stijster die doet zijn score nog even ver. Zoals we zien, fieters. En iedereen zit in afwachting hier wat er nu produceren wordt. En hij produceert een bal tussenin. Geweldig opslag, geweldig opslag. Eindoefening. Ja, daar kan echt Pieter Jan Leijnaar helemaal niks van als je bal. Dat de portuur van Menne van Sweden, Rick Mennens van het eerste steed in de finale. Winnen deze partij maar 5-2 en 6-4. Martin Bergsma, Hessel Posma en Pieter Jan Leijnaar.
0: Prima, bedankt Jan. Kan jij even lotjes kopen? Gaan wij even naar een veld verder waar Henk Hempenje zit.
1: Ja, er zijn ondertussen Chris de nummers 4 en 6, de laatste partij, de laatste poolwedstrijd binnen ik oude rond dat gang tussen de bedoelden van maar ik heb mijn klapblok omgehoord. Ja, tussen de bedoelden van Gerbrecht, Koster, Anouk Smink en Jenny Terpstra. Sjen Iris Veldman, Gerda Lieklema, Nijholt en Sene Itzadi. Daar hebben we het uiteindelijk 0-5 en Sorg Liek. En dan is het Gerda die de bal over de boppen slaat. En daarmee komt het een einde aan de poolwedstrijden hier in Sint-Jacob. En kunnen we de eindstand opmaatsen hier bij de dames. En dan weten we straks wie er in de finale zit. Zodra ik dat weet, dan meld ik me weer.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Hey, goedemiddag, fijn dat u nou bent afgestemd op de Zultermiddag. Hier in de studio zit Alco de Jong, die doet de techniek. En aan de linkerhand zit Jantina en mijn naam is Chris Wijmega. In dit uur weer volop aandacht voor het schaatsen. Het dameschaatsen in Sint-Jacobi-Proggie. En veld daar vandaan zit ook het herenkaatsen. Bij de dames zit Henk Hempenius en bij de heren Jan Tijdsma. En in de loop van dit programma hopen we ook nog aandacht te besteden aan het vierlippen. Freek Brugsta is met spoed naar huis door in de gaten proberen een mooie opname te maken. Nou, dat is allemaal vanmiddag nog, maar we beginnen weer even met muziek. En dat is, ik denk, het Spaans nummer El Mismo Sol van Alfa Soler.

0: Ja, dan is weer een mooi vrolijk Spaans liedje. Mooi zomersliedje. Jan, ik begreep dat jij het koud kreeg.
1: Ja.
0: Hoe ken dat nou, joh?
1: Onvoorstelbaar. Ja, ik zet je in, iets kaart.
0: Ja.
1: En van de BM. En ik zag er behoorlijk aan veel. Dan zag ik meisjes in een blede body zitten.
0: Ja.
1: En ik wilde als je nekker doen, want
0: nee,
1: dat is een beetje raar natuurlijk. Dat is een beetje raar gezegd, net. Maar in ieder geval, ja, ik plan om direct even naar
0: de oren. Ja, even vriezen. Ja. Even vriezen.
1: Even naar de oren komen. Maar in ieder geval, het keertsen, daar ben ik er ook voor.
0: Zeker.
1: Ja, het keertsen, dat zit een punt voor het begin, tenminste de finale. De Man of Sweden, Rick Minnesman, Tjeerse Steenstra, waar het opnemen ze, joh, zit me Jordan Lars van Beem en Hendrik Kooster, die staan in de finale. Ja, de tredde prijs, dat heb je misschien ook al verklapt. Matt Bersma en Hessel Posma. En ja, wie die tredde prijs dan in ontvangst neemt, Daniel Isinger. Of zijn vervanger, die misschien dan het in zijn prijs. Dat weet ik ook eens dat niet is, hoe dat op het tak wordt. Ik heb geen idee, heb je een idee hoe dat dan gaat? We dit prijs trommelen dienen? Want het is meer jeelprijzen dus. Heb je enig idee hoe dat dan komt? Want zo Daniel Isinger, die had de eerste omloop maar in. Ja, en het is even zien wie de memo die in had. Maar dat kom ik direct wel achter. Maar heb je enig idee hoe dat dan ontwikkelt? De studio? Nou, je weet het ik net, Jerk wel. Het bleef de eerste heel daar. Of je binnen discussiëren hoe dat in elkaar zit. Maar in ieder geval,
0: ik was even met mijn stoel weg, Jan. Vertel.
1: Wat er dus is, Daniel Isinger had in de eerste partij mooi die in.
0: Ja.
1: Johan Sipman niet ook. Nee, Mark Bersman, maar ik heb het niet in de war. Mark Bersman is sympathieur. En ik vraag me jou, had dat dan Daniel Isinger die prijs al in de krijt? Of zijn vervanger die de prijs krijgt? Of verdeeld? Hoe
0: werd dat? Een goede vraag. Daar zou ik zo geen goed antwoord op durven geven.
1: Nee. Maar bij Jelprijs, dat heb ik al zo uit. Bij Jelprijs, misschien dat ze de held in de held krijgen.
0: Ja, dat zou wel een idee zijn.
1: Kom ik wel achter. In ieder geval, wat je nou beginnen? Want tegen Triemstra zelf, die is voorzitter hier, die heeft het veld zelf even mooi omloon. Dus dat is altijd goed. En we staan een punt hier te beginnen, de finale dus, tussen de partuur Fjouwer en de partuur Soys, Menno van Sweden en de partuur Johan Sipma.

Ja, en we horen weer even twee nummertjes. Als eerste André Hazen met Kleine Jongen. En dat was natuurlijk ook weer even speciaal omdat het vandaag Vaderdag is. En daarna hoorde je de kleinschijf van afgelopen week. De kleinschijf met Boas the Other Man. En vanavond tussen, tussen 7 en 9 wordt een nieuwe kleinschijf bekendgemaakt in het radioprogramma Brian On Air. En dan wordt het nieuwe bekendgemaakt. Ik ben weer benieuwd wat het deze week, of voor volgende week zal zijn. De heren horen we even nog niet. Nee, dus we draaien nog even een plaatje. En dan daarna het plaatje gaan we weer snel naar de heren op het kaatsvat toe. We draaien eerst even Queen Radio Gaga.

0: Aan de andere kant van het veld, lekker in het zonnetje. Laat je niet verbranden, Jan.
1: Lekker zinnenbranden, oliebaby.
0: Goed zo, goed zo. Ja, dat doe je goed.
1: En ik heb mijn zinnenbril ik nog opzet.
0: Kijk, hoe staat het ervoor?
1: Nou, we moeten nog beginnen.
0: Oh, je mag nog beginnen.
1: Ja, we moeten nog beginnen. We zijn wakker om te warmen op het
0: warm. Oh, dat kan ik meteen in vragen. Hoe is het? Wij bereiken Henk op dit moment. Heeft Henk met de dames nog één pauze?
1: Ik heb geen idee.
0: Oké. Okay. Prima.
1: Maar we kunnen best even naar Henk gaan. Ik denk dat het de beste even is.
0: Ja, maar die komen we nog even niet bereiken. Maar dan doen we eerst nog een liedje, Jan. Dan komen we straks weer bij jullie terug.
1: Ja, prima.
0: Prima. Bedankt en tot straks. Gaan we eerst even luisteren naar een Fries liedje. Een briefje van Marian Giesink.

Ja, dat dan weer even twee nummertjes. Lewis Capaldi, sorry. Before You Go. En daarvoor Marian Giesing met Een Briefje. We doen nog even een liedje. Een mooi, lekker lang liedje. En daarna gaan we toch echt terug naar de heren langs het kaartsveld. Bij de heren kaatsen en dames kaatsen. En we draaien nog even Michael Jackson met Earth Song. Hier, Rupert Schultz.

Ja, we hebben even twee liedjes gedaan. Michael Jackson met Earthsong. En zojuist hoorde je Vangelis met Conquest of Paradise. En die Conquest of Paradise, die hoorden de supporters of de publiek bij het Kaatsveld ook. En daarna hoorden ze het Fries Volkslied. En ze zijn zich nu allemaal aan het klaarmaken voor de finales. Finales heren en dames, afzonderlijk van elkaar uiteraard. En het liedje kwam uit 1992. We gaan naar een liedje daarin van Craig Raven met 7 Days. Hier op Omroep Zeeland.

0: Ja, dat was een mooie live-opname van Kane en Carice van Houten met No Surrender. En daarvoor was Seven Days. De finales zijn inmiddels bij beide los. Zowel bij de dames als bij de heren. We gaan eerst bij de heren kijken bij Jan Tijdsma.
1: Ja, de finale. Dus tussen Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Sjesse Steentra, Johan Schipma, Jorn Lart van Beem en Hendrik Koolstra. We zijn los en... Ja, de eerste de beste bal te opslaan was direct discussie. Boven het net boven. Karmaster zei die bal is kweer. Ja, dan winnen de heren Menno van Zwieten het net meer. Ze zijn die bal die is net kweer, die bal is boven. Nou, dan steen je mooi. Ja, het zijn ook te discussiëren op elkaar. Maar ja, de keurmeester, de karmeester, die ja, het gelijk kreeg van de scheidsrechter het gelijk. En zo, die bal is kweer. Dat betekent 2 punten van Johan Schipmer zijn patoor. Maar die staat niet plus naar achter. Maar zo is 2. En ja, even Johan Schipmer maar zelf opslaan. En die bal die wordt voorin voortvaren. Echt varen, toch, Rick Minnesma. Dat betekent dus een eerst onderkant van het patoor van Menno van Sweet. Ik kan nog even vragen die meisjes die dus de eerste omloop Mardien hebben van de patoor. Dat zijn dus Arjen Schree Gardus en Daniel Isinger. Ik heb het zo. Hoe komt het met de prijs? Hoe wordt het dan met de prijs? Dan krijgen die jongens dat ik een prijs of een gedeelte van de prijs of geen prijs. Nou, ik ga even vragen aan de skierzitter. Ik ben er toch heel benijd naar. Want die zei het is onderling, maar dat regelen we. Dus dat zei ze van je krijgt niks, krijgen ze niks. En krijgt een beetje en onze bedankt voor de moeite. Daar komt het hier wezen, hartstikke deel.
0: Ik neem aan dat ze zo sociaal zijn, hè?
1: Nou ja, ik weet het niet precies, dat maakt de kerst zelf vragen.
0: Ja.
1: Maar het kennen we dat die jongens bedankt worden van de moeite en een glasje drinken of een glasje glas water of een wat koffie krijgen, maar een broodje. Maar dan houdt het tegen op. In ieder geval, daar ben je dus een beetje, daar ben je hoe ring is. En ik heb officieel vragen de scheidsrechter, dus dat is clear. Ik weet niet wat er over en over is, een hele discussie, maar ik minstens maar. Waterkontrole werd hierop. Nou, ja, kunnen we dat natuurlijk even bijhouden, de watercontrole. We hebben al niet hele stil zien, want zou ik trekken, die wel. We doen een hele optocht hier, maar de vrouwen en de mali bij elkaar. We een schitterend gezicht trouwens. Vuurwerk erbij, Frieksvorslied erbij. Nou, je met een loonkondigse krijgt. Maar dat weer wel een heel spektakel. Ja, er is nog een watercommissie in de groep bij. Er wordt even pauze houden. Dus,
0: hoe is
1: misschien
0: het
1: Henk meer te vertellen.
0: Ja, nou, ja. Bedankt voor nu dan, Jan. Dan gaan we snel over naar Henk.
1: Oké.
0: Henk, hoe gaat het bij jou?
2: Ja, we binnen krijgt ik een set een mooie finale tussen de bedoeling van Louise Krol, Jeanette Winia en Richter Winia. Jeanette bedoeling natuurlijk van Anna Enema, Jeske Terpstra en natuurlijk Noah Elzinga. Ja, en daar is ondertussen het eerste bordje verkeerd. Dat we een boedenslag van Anna, een voorslag van Anna aan een retour in Perk. Betekent via het waar, voorslag van Anna, zo is het waar. En dan is Noah die even de van beste opslag neemt en dan later een keert. Dan wordt dat even een ruilie van opslag. En dan is het de Louise die een prachtige zitbal weet te plaatsen. En daarmee komt het eerste bordje om de Telegraaf in het voordeel van Louise met haar beide maten. Zij staan dus hier over Anna Enema, Maya, Jeske Terpstra en Noël Elzinga. En ja, nou gaat het andere bordje gaat even heel goed de andere kant uit. Want ja, een boetenslag van Louise, Jeske boven en de zitbal van Louise via het waar. En nou een boetenslag van Jeanette levert alweer de 6-12 voorsprong op voor het bedoel van Anna Enema. En dan wordt er een keertje, wat zal het zijn, een meter of 6 zo uit de mooi.

0: is beer en dat is beter als patat.
1: Jan Nota brengt de tijd op. 7:50. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 21 juni 1955 verschijnt het eerste boek over Nederlands bekendste konijn, Nijntje Pluis. Het werd geschreven en getekend.

getekend door Dick Bruna. In de loop van de tijd schreef hij ruim 90 verhalen over dit lief klein konijntje. In zijn boeken werden wereldwijd ruim 85 miljoen keer verkocht. Dat kan dus minder. Ook verslaat het Nederlandse elftal West-Duitsland met 1-2 tijdens de eerste halve finale van het EK voetbal in 1988. Waarbij de Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Ronald Koeman en Marco van Basten. In de finale nam Oranje het op tegen de Sovjet-Unie en bijna iedereen weet wel hoe dat afliep. En tenslotte verschijnen in 1999 twee nieuwe gratis kranten in Nederland. Het ging hierbij om de Spits en de Metro. De Spits werd alleen verspreid in het OV, maar de Metro was naast het OV ook verkrijgbaar in onder meer de postkantoren, bibliotheken en scholen in Nederland. Verder is het de 34e verjaardag van langebaanschaatser en marathonschaatser Irene Schouten. Ze won in 2022 drie keer Olympisch goud tijdens de Spelen in Peking. Verder werd ze 8 keer wereld en 5 keer Europees kampioen op diverse afstanden. Ook radio-dj Zil van Stoet is jarig en hij wordt vandaag 51 jaar. In 2004 begon hij zijn landelijke carrière bij Radio Veronica. En tegenwoordig is hij te beluisteren bij Radio 10 en Radio Noordzee. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige. En dat is de Amerikaanse zinger, songwriter en muzikant Brandon Flowers. Hij is vooral bekend als de frontman van de rockband The Killers. Van hun hoor je op zijn 45e verjaardag de hit Human. En dat was de enige nummer 1 hit van die band. The Killers dus. Nu op de radio en zometeen muziek op verzoek. I did.

0: meestal moet hij wachten tot de 2 uur dat zijn verzoekje voorbij komt, Riekes. Maar hij heeft geluk. We draaien gewoon in het eerste half uurtje van dit programma. Free or right now. Op verzoek dus. Dan is het nu tijd voor het regionale nieuws in het kort. Want het is 8:01. De jury had een moeilijke klus, maar het is gelukt. De Waadhoek heeft een nieuwe kinderburgemeester, namelijk Zara van 10 jaar uit Menaam. Ze wil de komende jaren extra inzetten tegen pesten. Liefst 7 kinderen uit de Waadhoek probeerden de jury te overtuigen dat zij de komende jaren kinderburgemeester mochten zijn. Maar ja, Zara, die krijgt het voor elkaar. En dan blijven we nog even in de Waadhoeken, want misschien ken je het tunneltje wel tussen Franeker en Seksbierum. Het tunneltje is helemaal opgeknapt met allemaal mooie wandschilderingen. En de tunnel heeft ook een nieuwe naam gekregen, namelijk het Kluuntunneltje. Meer nieuws over de tunnel, meer nieuws over de kinderburgemeester en al het andere nieuws uit Noord-Friesland vind je op omroepbezeeld.nl en in onze Omroepbezeeld app. En dan is nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroepbezeeld.
0: Ja, het keuzepakket van Brian On Air. En we hadden vanavond de muziek uit de jaren 90 en de jaren 20 van deze eeuw. Beginnen we met de muziek uit de jaren 90. Ik had voor je London Beat, You Bring On The Sun en Katrina and the Waves, Love Shine A Light. En dan uit de jaren 20, Jens Derulo, Take You Dancing en Teddy Swims, Guilty. En dan gaan we stemmen tellen. De eerste stem die binnenkwam afgelopen vrijdagavond was er eentje van Chris. Hij gaat voor nummer 1, Berber voor 2, Anneke voor 1, Sjoerd voor 1, Nienke voor 1 en Riekes voor 1. En dan komen we uit op 5 stemmen voor nummertje 1 en eentje voor nummer 2. Dus vanavond in het keuzepakket de muziek uit de jaren 90. London Beat en zometeen die wingende plaat uit het Eurovision Song Festival. Ergens in de jaren 90. Katrina and the Waves, Love Shine a Light.

top 40 eindigt het liedje in 1997 op een vierde plek. Ik heb het over Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Maar ja, tijdens het Eurovisie Songfestival dat jaar deden ze het wat beter. Eindigden ze bovenaan. En daarvoor London Beat, You Ring on the Sun. Zometeen gaan we eens eventjes een verkoelend plaatje draaien. Zeker als het zo lekker warm weer is als nu. Dan is het heerlijk om even naar de zee te gaan. Over dat onderwerp hoor je zometeen een liedje voorbij komen. Maar eerst nieuwe muziek. Ik heb weer wat singeltjes meegenomen die afgelopen week zijn uitgebracht. Waaronder Shepherd's Beautiful Something. En die hoor je nu hier bij Omroep Zilt.

0: Bluf en Aan de Kust hoorde je op Omroep Zeeland. Het kwam van het debuutalbum van Bluf uit 1997, Helder. Met erop ook die andere grote hit, Liefs uit Londen. Later in het nieuwe album van Bluf, het tweede album Naakt onder de hemel, kwam het liedje ook gewoon terug en werd het nogmaals veel beluisterd door de Bluf-fans. Zometeen een verzoekje van niemand minder dan Bouke. Maar eerst een lekkere zomerse muziek van Pitbull en John Ryan. Die hebben het over Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

muziek op verzoek van de Righteous Brothers. You've lost that loving feeling. Aangevraagd door Bouke. Zometeen in het volgende uur van Brian On Air. Muziek uit 1978. In de historische top 3. Met muziek van onder andere Boney M. Onze kleinschijf komt binnen nu en 10 minuten voorbij bij ons op de radio. En ook jouw verzoekjes, die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. Of natuurlijk even doorbellen op 0518 45 1502. Dan nog eventjes terugkomend op de storing qua het luisteren van deze programma's van Omroep Zeeland via alleen internet. Dus als je TuneIn hebt of de autoradio of de internetradio thuis, die doet het ook weer gewoon. Dus we zijn weer op alle manieren op kracht. Dus de DAB, de FM, via internet en de Visio Radio. Waarbij je in de studio kan kijken op dit moment bij ons in Mijn Naam. Zometeen gaan we beginnen het volgende uur met de winnaar van Idols 1. Het eerste seizoen van Idols. De tweede was Jim Bakken. Maar wie won er ook alweer? Je hoort het zometeen. En eerst nog een plaatje van niemand minder dan Volker de Hans. Hij was afgelopen zaterdag bij Zegerbord te vinden tijdens de familiedagen. En misschien heeft hij dit plaatje ook nog wel gespeeld. Zimmerjoen. En de Zimmerjoen, dat is het zeker met deze heerlijke temperaturen ruim over de 20 graden. Tot zometeen in het vervolg van Brian On Air naar nieuws en reclame van 8 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

de winnaar van Idols 1. Je hoorde Jamai met Step Right Up uit 2003. En die plaat stond destijds 7 weken bovenaan in de Vaderlandse top 40. En welkom bij het tweede bedrijf van Brian On Air op deze zondag 21 juni. De dag dat het officieel zomer is. En dat merken we ook al aan alles, hè. Allemaal blij mensen, lekker weer. Heerlijk. En ook zomerse muziek, dat komt vanzelf nog voorbij in dit uur van Brian On Air. Wat nog meer, zometeen over 2 minuutjes de nieuwe kleinschijf. Verder in de historische top 3 de grootste hits van 48 jaar geleden. Oftewel 1978 met muziek van Boney M. En voor de zijn jouw verzoekjes ook nog van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeelt. Omroep Zeelt. En dan gaan we nu verder met de nieuwe kleinschijf. Die komt deze week van de band Joshua Peter. Een vijfkoppige band rond zanger Joshua Vroegop. Vorig jaar verscheen hun debuutsingle Bones. En dit pakte gelijk goed uit. Want hiermee werd de band Radio 2 topsong en 3FM megahit. En hierdoor brak de band in 1 keer door. Afgelopen donderdag verscheen hun eerste EP met ook de titel Bones. En hun tweede single, een tevens track 2 op het EP Bones, heet Inside My Mind. En die verscheen afgelopen vrijdag. Je hoort Inside My Mind komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. En wij zijn Omroep Zeelt. Dit is de

iOS, oftewel is ook schitterend met Uit de Schaduw. En daarvoor ons nieuw kleinschrijf van Joshua Peter, Inside My Mind. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. We hadden het zo net al eventjes over de historische top 3. Die hoor je zometeen na 8:30 met allemaal grote hits. Maar natuurlijk bestaat zo'n top 40 uit meer dan alleen de top 3. De nummer 28 uit die lijst, die heb ik voor je klaarstaan. Die komt van Yvonne Elliman en If I Can't Have You. En dat is van de titeltrack van Saturday Night Fever. Een maand later bracht ook de Bee Gees het liedje uit. En ook dat werd weer een grote hit. Wij draaien het origineel van Yvonne Elliman. Dit is If I Can't Have You.

Four Hero en Corinna Anderson met Les Floor. En dat plaatje is aangevraagd door Boukje. Zometeen een muzikale jarige, een Frans-Spaanse zanger. En die had in de jaren 90, in begin jaren 2000 had hij een paar hits. Althans, had ik eigenlijk twee, maar de ene twee keer uitgebracht. Welke artiest dat is, dat hoor je zometeen na deze plaat uit de jaren 80. Matthew Wilder op Omroep Zeeland en Break My Stride.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Gao met Me Gusta Tu. En Me Gusta Tu, dat betekent gewoon in het Spaans, ik vind je leuk. Ja, soms is het helemaal niet ingewikkeld, de muziek. Het is 1 minuut over 8:30, tijd voor het regionale nieuws in het kort. Rijkswaterstaat heeft een extra maximum snelheid opgelegd in het Schuitengat. Dit na een verrassende uitspraak van het gerechtshof deze week, waarbij de schipper van de Tiger is vrijgesproken, die op 21 oktober 2022 in aanvaring kwam met de watertaxi Stormloper. Door deze uitspraak is er onenigheid ontstaan over de maximale snelheid in het Schuitengat. En dat heeft de Rijkswaterstaat nu duidelijk gemaakt in een scheepvaartbericht. Dan nog nieuws over de gemeente Waardhoeken. Want er is een nieuwe kinderburgemeester, Zara uit mijn naam. Die wordt het komende jaar de kinderburgemeester van de Waardhoeken. En ze gaat zich inzetten tegen pesten. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan gaan we nu verder met de historische top 3. Met de grootste hits van 1978. Oftewel, de muziek van 48 jaar geleden. Op nummer 1 straks Boney M, River of Babylon. Op nummer 2 BZN, Lady McCoy. En we beginnen met muziek uit de film Grease. John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want op nummer 3.
3: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

De grootste hit van precies 48 jaar geleden. Je hoorde Boney M. Rivers of Babylon. Op nummer 2, BZN Lady McCoy. En op nummer 3, John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Natuurlijk uit die mooie film Grease. En dat alles in de historische top 3 van 1978. En ik weet niet hoe het bij jou is als inwoner van Friesland. Het hoeft trouwens niet, hè. Je kan overal ons bereiken, dus je kan ook ergens anders in de landen zitten. Of zelfs daarbuiten. Maar ben jij een beetje trots op Friesland? Hoe zit dat? Sommige mensen hebben dat in het extreme, dat ze dat echt willen uitdragen. Ik kom uit de mooiste provincie van Friesland. Misschien heeft Tim Douwsma dat ook wel een beetje. Dit is Friesland.

Een mooie ode aan onze provincie door Tim Douwsma gezongen in het liedje Friesland. En dan zit het programma er bijna alweer op, want ik ga afsluiten. Ik heb namelijk een plaatje nog klaarstaan op verzoek van ruim 11 minuten. Dus die gaan we proberen zoveel mogelijk te draaien. Zometeen na de klok van 9 uur een nieuwe aflevering van Black & Blues met Wim Velderman. En welke plaat is dat? Dat is een plaat van het album Wish You Were Here van Pink Floyd. Aangevraagd door Karin het liedje Shine On You, You Crazy Diamond. En dan part 1 tot en met 5 ga ik draaien. En dat duurt dus 11 minuten en 4 seconden. Lekker ervan genieten. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag. Op de vertrouwde zondagavond van Omroep Zeeland tussen 7 en 9 uur. Een nieuwe aflevering van Brian on Air. Geniet nog van deze mooie zomersavond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

0: now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Buiten regent het pijpenstelen. Een zeer goed moment om eens even weer naar de blues te gaan, vind je niet? Hartelijk welkom, fijn dat je luistert. En als ik hier uit het raam kijk van de studio, inderdaad, het zijn beste buien. Maar goed, het zal ook een keer weer overgaan. We beginnen vandaag met Chris Bergson. The East River Blues is een prima cd. Ligt nu in de winkel, wil ik je niet onthouden. Mean Disposition.

Een pracht van een afwisselend album, afkomstig van een dame uit Australië, daar geboren. Zij heeft haar cd opgenomen in Amerika. Ja, over wie heb je het dan, Wim? Nou, over Annie. Annie Piper heet ze. Ziet eruit als een vamp, gedraagt zich ook wat als, ja, toch wel zeer uitdagend op de foto's van de hoes. Gezien de titel heb ik het denk ik wel goed. De titel van het album, Men Are Like Potato Chips. Nou, dat is voor haar rekening toch. Het nummer heet Sheeta, binnenkort meer daarvan. Nu eerst naar de Boogie Beast, 15 jaar in het vak. Een album gewijd aan R.L. Burnside met een aantal gasten. Dit is Jumper of the Line.

0: Black and Blues album review.
1: Het hoeft niet altijd stevig te zijn. Nee, integendeel. Het kan soms heel subtiel zijn. En dat kan deze man als geen ander. We hebben het over Dave Thomas. Dave Thomas brengt Bridge Street Blues uit. Een uitstekende cd. Veel nummers zelf geschreven. Prima band. En Dave Thomas zelf speelt gitaar en ook mondharmonica. Zingt erbij. Niet als een lijster, maar juist ingetogen. Heel mooi dat dan. Ook weer. Ik draaide ervan I Know You True and True. En wij kennen hem denk ik ook door en door, deze Brit. Hij is vaker in deze uitzending van Black and Blues geweest met een andere cd. En zoals altijd bij de cd van de week draaien de twee Bridge Street Blues de titeltrack.

De Belgische Gallia Fold kennen we als bluesrocker en als dame van de One Man Band. Zij is nu naar Amerika getogen, naar Nashville, naar J.D. Simon. En zij heeft J.D. Simon uitgekozen als producer en daar een nieuwe cd opgenomen die ertoe doet. Zeer afwisselend, leuk, Burn the House Down, maar ook wel weer heel bijzonder. Het is niet het standaardwerk, zeg maar. Maar goed, dat zullen we de komende tijd wel gaan ontdekken wanneer we nog eens een keer één of twee tracks van Burn the House Down van Gallia Fold gaan draaien. Nu eerst naar Michael Golden, While I Can, heet het album, en daarvan Always.

Zo beluister je in Black & Blues wekelijks de grote verscheidenheid aan songs die eruit komen en albums. Laat ik je kennis maken met grote en kleine sterren en sterren die gearriveerd zijn en sterren die het graag willen worden. Dit was The Reverend Freakchild. Hij was van Blues and Spirituals, zo heet het album, en daarvan Rolling On. Dan neem ik je mee naar een man die uit Chicago een groep vrienden mee heeft genomen die samen een zeer aantrekkelijke band vormen. Hij speelt zelf mondharmonica en heeft een stem, een soulvolle stem die inderdaad ertoe doet. We hebben het over Russ Green. Russ Green, het heeft een tijdje geduurd trouwens voordat hij weer een cd uitbracht. Maar dan mag hij er ook zijn hoor. Stone Cold heet het album. Ik ben benieuwd wat jij vindt van Land Redux.

0: Wat een geweldige powerhouse band heeft Samantha Martin om haar heen weten te formeren. Canadese band, Canadese zangeres, stem die klinkt ook alweer als een klok. De Delta Sugar heet de band. En het is allemaal live en prima opgenomen. Beautiful Bass heet het dan.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Fijn dat je er was, zeg ik dan altijd. Want ja, inderdaad, we zijn alweer aan het eind gekomen van dit uur Black & Blues met heel veel nieuws en variëteit. Het kan best zijn dat je nog een variëteit mist. Nou ja, neem dan contact op, @ Wim Velderman. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En zoals altijd, nog één track te draaien. Die is afkomstig van de Scott O'Neill Band. Bestaat sinds 2002 uit de States. Call Me Mr. Blues uit het album en daarvan Nothing to Gain. Bedankt nog en een fijne dag. Dag!

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

om het veld zal u zich keer. Doet de jiske oversblazen, reek en leert de lucht bewazen. Henk je blauw kan tussen beiden, stie de koning van de gruiden, razend op zijn hekkepeel. Lang uitzicht de vierde heer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-out fase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Militairen kunnen een half jaar uitgezonden worden. Trollervissers zien hun familie soms maanden niet. Is het nu echt zo zwaar voor onze voetbalmannen dat na elke wedstrijd de vrouwen en kinderen moeten worden ingevlogen? Ter ontspanning? Je zou bijna voor ze hopen dat ze snel terug naar huis kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En ja, we gaan toch eerst even naar het WK voetbal. De wedstrijd België tegen Iran is net afgelopen. Ik hoorde net dat het 0-0 was. Dien van der Laar volgt die wedstrijd. Is er nog verandering in gekomen?
3: Nee. Het is 0-0 gebleven. België-Iran, een 0-0'tje. Daar lopen ze in België niet heel erg warm voor. De eerste wedstrijd tegen Egypte gaf al niet heel erg veel hoop op een mooi WK voor onze zuidenburen. En dat is daarna vanavond niet groter op geworden. Kansen gezien voor België? Ja. Veel reddingen van de Iraanse keeper, ja ook. Maar was het nou heel overtuigend? Nee, dat allerminst. En een rode kaart voor N'Goy bij België hielp daar ook niet aan mee. In de laatste wedstrijd zal het dan moeten gebeuren tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaat België gewoon door naar de volgende ronde. Maar zover is het vanavond dus nog niet, want 0-0.
2: Ja, dankjewel. Dien van het Laar. Het einde van Keir Starmer lijkt nabij. Zometeen correspondent Fleur Lautsbach. En wat moet er nou echt gebeuren om ons falende migratiebeleid beter te maken? Er is nu een rapport waar Bram van Ooyik aan heeft meegewerkt. Hij legt het zo uit. En er is nieuwe muziek van Mozart ontdekt. Altijd leuk. 20 minuten voor fluit en harp. Daria van der Berken is Mozart-fan en heeft ook heel veel natuurlijk muziek van hem gespeeld. En de winnaar van de Frans Kellendonk-prijs is hier Maarten van der Graaf. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
4: Zondag 21 juni.
5: En voor het verdriet en de pijn, daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
2: Excuses van premier Jet aan de Molukse gemeenschap voor hoe ze zijn behandeld. Veel mensen met Molukse wortels waren daar blij mee.
6: Heerlijk.
7: Te gek. Hierop hebben we nou zitten te wachten. En nu is het gebeurd, maar dat is dus de beginstap.
2: Jet ziet het ook als een begin.
5: En daarom wil ik vandaag één boodschap laten klinken. U wordt gezien.
2: Voor sommigen hebben die woorden weinig betekenis.
8: Het is 75 jaar te laat.
9: Het is te laat.
10: Ja, het is te laat. Heel jammer.
2: Met name te laat, omdat van die eerste generatie veel mensen zijn overleden.
11: Hoe ze onze generatie behandelen, dat is gewoon, moet ik zeggen, wel, dat is onbeschoft. Dat mag ik zeggen, onbeschoft.
2: En dan de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Een journalist maakte eerder een kritische opmerking naar president Trump over het feit dat telkens vicepresident J.D. Vance naar deze besprekingen wordt gestuurd.
12: If it works out, great, you look like a genius for sending him. And if it doesn't work out, it's the vice president.
2: Trump zag het niet als kritiek, maar vond het eigenlijk een goed idee.
13: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. Yeah, I like that idea.
2: Trump klinkt niet heel serieus, maar je weet het nooit. Dus begon Vance vandaag aan de onderhandelingen met complimentjes.
14: First of all, I want to thank the president of the United States. He's empowered us to find a diplomatic resolution.
2: En dan vlug nog een compliment erachteraan.
14: That what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago.
2: Verder met de hittegolf in Europa. In Frankrijk was het vandaag boven de 40 graden. Toeristen proberen van alles om koel te blijven.
15: Hide in the shadow and yes, go for a few swims if you can.
2: Anderen zoeken koele plekken op.
16: So we're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot.
2: Maar het beste advies komt uit Nederland.
17: Vooral binnen zitten. Ja. Gordijnen dicht.
2: We sluiten af met het historische gelijkspel van Curaçao op het WK voetbal. Vooral dankzij doelman Eloy Room bleef het 0-0 tegen Ecuador.
18: En daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer, Eloy Room uitsteken. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Eloy Room.
2: Hij begon nog wel chagrijnig aan het duel.
6: Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team.
2: Bondscoach Advocaat zag die irritatie ook.
9: Nou, hij was een beetje boos. Maar we zullen hem eigenlijk voor iedere wedstrijd boos maken. Als hij zo keept, dan dat heeft wel geholpen.
2: Rome heeft inmiddels een heldenstatus op Curaçao.
19: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten.
6: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer. Dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen, die is er morgen ook. Christian Bonenbakker heeft hem al gelezen.
20: Steeds meer bedrijven innoveren om minder stikstof uit te stoten. Zo proberen ze volgens Trouw te ontkomen aan rechtszaken van milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek.
2: Het meest recente voorbeeld is suikerfabriek Kozen in Dinteloord. Die gaat ingrijpend verbouwen om de uitstoot van ammoniak met 95% terug te dringen. MOB staakt nu de juridische procedure.
20: Eerder maakten Friesland Campina in Veghel en cacaoverwerker Olam in Zaandam al afspraken met de milieuorganisatie. Die is daar blij mee, maar zegt ook, in feite doen wij het werk van de overheid, want die zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven schoner gaan produceren.
2: Noorwegen gaat als eerste land in Europa AI weren uit het basisonderwijs, schrijft de Volkskrant. Zo moet worden voorkomen dat kinderen belangrijke leerfasen overslaan.
20: Het idee is dat Noorse kinderen eerst leren lezen, schrijven en rekenen zonder hulp van AI. Pas op de middelbare school mogen ze daarmee gaan werken. Dan moeten ze dat zelfs, om goed voorbereid te zijn op studie en arbeidsmarkt.
2: In NRC een interview met Robert Brovdy, het brein achter de Oekraïnse droneaanvallen. Hij is de enige commandant ter wereld van een legereenheid voor onbemande systemen. Het is grotendeels aan hem te danken dat de Russische opmars is gestagneerd.
20: Want, zo zegt hij, drones vervangen tanks, mitrailleurs en bommenwerpers. Tot 300 kilometer achter het front bereiken volgens hem nog maar weinig militaire trucks van de Russen hun bestemming.
2: Nederland betaalde flink mee aan het Oekraïnse droneprogramma en profiteert van de opgedane kennis en ervaring. De Nederlandse bijdrage was dus geen humanitaire hulp, zegt Brovdy, maar een investering in de eigen veiligheid.
20: Producenten van eiwitpoeder beleven gouden tijden, lezen we in het Financiële Dagblad. Steeds meer mensen gebruiken afslankmedicatie en nemen extra eiwit in voor hun spieren.
2: De hype leidt tot investeringen van tientallen miljoenen, grote overnames en euforie op de beurs. De prijs van wei-eiwitisolaat, waarvan eiwitpoeder wordt gemaakt, is in 3 jaar tijd vervijfvoudigd.
20: Wei is het waterige restproduct van kaas. Door de grote vraag naar eiwit dreigt er een productieoverschot van kaas te ontstaan. Een deskundige zegt in de krant, je kunt je afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is.
2: Het AD sprak met Truus Willems Hammink, die dit weekend 's nachts 40 kilometer liep om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Een bijzondere prestatie, want de Nijkerkse is 76 jaar en blind. Ze haalde meer dan 1000 euro op.
20: Ik heb 20 kilometer op spierkracht gelopen en 20 kilometer op wilskracht, zegt Truus. Die vertelt dat ze vluchtelingen een warm hart toedraagt en zelf 2 statushouders in huis heeft. Dat ze blind is, was voor de wandeltocht geen handicap, zegt ze. Ik loop met mijn voeten, hè? Niet met mijn ogen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Something Good was dit van Ilse de Lange. Ja, hij was strijdbaar, de Britse premier Keir Starmer. Hij wilde van geen wijken weten. Hij zou desnoods de strijd aangaan om het leiderschap van zijn Labour-partij met zijn tegenstrever Andy Burnham. Maar dit weekend lijkt er toch echt iets te zijn veranderd. Fleur Launsbach, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi, wat is er veranderd?
1: Ja, de premier heeft eigenlijk tot nu toe steeds gezegd inderdaad van ik zal staan als het komt tot een leiderschapsstrijd. Ik laat me niet zomaar van de troon stoten. En bovendien heeft hij sterk het idee dat hij het mandaat heeft gekregen van de kiezer 2 jaar geleden nog maar toen hij werd gekozen om de problemen in het land hier op te lossen. Dat wil hij afmaken. Maar we horen nu toch wel steeds meer geluiden van zijn meest betrouwbare mensen om hem heen. Die zeggen van ja, hij is toch aan het twijfelen over zijn politieke toekomst op dit moment. En dat komt omdat hij enorm onder druk staat. Dus zowel van zijn partij als van zijn eigen kabinetsministers. Die zijn eigenlijk druk op hem aan het uitoefenen. Omdat zij, of een deel daarvan, wil liever Andy Burnham als partijleider hebben. En dus daarmee ook als premier van het land. Zij zien in hem hoop. Zij denken dat hij het beter kan doen. En Andy Burnham komt ook morgen naar het parlement om die boodschap aan Keir Starmer om dat aan hem te vertellen. Om te zeggen, ik wil het land gaan leiden, ik kan het beter doen. Het is heel bruut en het is keihard, die Britse politiek, maar dat is wat er nu gebeurt.
0: Ja, hij zat natuurlijk al langer in de problemen. Hè? Hij werd achtervolgd door die benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat had hij er doorheen gedrukt. En die Mandelson werd later ontslagen vanwege zijn innige banden met Jeffrey Epstein. Was deze kwestie achteraf gezien het begin van het einde?
1: Nou, dat begon eigenlijk al veel eerder als je nu echt terug gaat kijken over de afgelopen 2 jaar. Hij werd inderdaad gekozen met een behoorlijke overwinning voor Labour. Maar het ging al vrij snel, gingen er allerlei dingen mis. De eerste misstap die echt al liet zien dat hij zijn politieke inzicht niet goed was, was dat hij meteen een bijlage, een subsidie voor oudere mensen, dat hij dat meteen terugdraaide. Nou, daar had hij al meteen een heleboel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Daarna kwamen er nog meer van dat soort rare draaien die hij vervolgens weer rechts moest maken. Toen kwam inderdaad de benoeming van Mandelson. En die had inderdaad vrij innige banden met Jeffrey Epstein. Daaruit bleek weer van, heeft die man geen politiek inzicht? Hoe kan hij hem nou benoemen? Maar zo zijn er eigenlijk nog veel meer dingen gebeurd. En daarnaast, het is een beetje een bureaucraat. Hij had niet zo heel erg contact, zeg maar, met de kiezers. En dat was eigenlijk altijd hetgene waar de kritiek op was. Weinig visie, niet echt contact met de mensen. En hij bood ook weinig hoop, als ik eerlijk ben. Had het steeds over dat er geen staatsfinanciën waren om dingen te doen. Dus het was ook de hele tijd een negatieve boodschap. Dus je zag eigenlijk dat zijn populariteit echt enorm kelderde al vanaf het begin.
0: Ja, hij zou een ordelijke transitie willen. Als hij morgen zijn vertrek aankondigt, betekent dat dan dat hij niet meteen weg is? Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wissel?
1: Nou, dat is dus echt precies hetgene wat we dus niet weten. Want we weten niet wat hij nu van plan is. En eigenlijk ligt dat vooral in de handen van Keir Starmer. Dus hij kan inderdaad morgen zeggen, hij kan nog steeds zeggen, ik blijf knokken. Dat kan ook, maar dat is nu steeds minder een mogelijkheid. Hij kan ook zeggen, nou, ik stap eruit en ik geef het over aan Andy Burnham. En hij zoekt het maar uit. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want Andy Burnham is helemaal niet voorbereid. Die heeft nog geen ministers, die heeft nog helemaal niet alles klaargezet. Hij kan ook zeggen, ik stap eruit en het wordt een verkiezing zonder mij. Dus misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Dus er zijn allemaal verschillende scenario's. Het kan ook nog wel inderdaad een paar maanden een transitie worden. Maar dat is ook eigenlijk een gekke optie. Want dan krijg je een premier die helemaal geen autoriteit meer heeft. Want iedereen weet al dat hij bijna wordt vervangen. Ja. Dus er zijn een aantal opties. Maar we weten echt nog niet hoe dit morgen precies eruit gaat zien.
0: Nee, want als Burnham de nieuwe Labour-leider wordt, wordt hij dan automatisch premier? Dat hoeft dus niet.
1: Als Burnham de nieuwe partijleider wordt?
0: Dan wel.
1: Dan wel. Maar de strijd gaat dus over wie wordt de nieuwe leider van de partij. Want de nieuwe leider van de partij wordt meteen premier. Omdat zij aan de macht zijn.
0: Het is niet zo democratisch, tenminste voor mijn gevoel. Hè?
1: Nee, dat klopt. En dat is dus inderdaad ook het probleem hiervan. De conservatieven hebben dit heel vaak gedaan. Hè? Die hebben steeds met Boris Johnson gingen aftreden. Toen kwam Liz Truss, toen kwam Rishi Sunak. En steeds werden er geen verkiezingen in het land georganiseerd. Maar dus Labour heeft eigenlijk altijd gezegd, dat gaan wij niet doen. Maar toch zit hij nu in zo'n positie.
0: Ja. Wat kunnen we verwachten van Andy Burnham als hij het dan wordt? Hè? Wat is het verschil met Starmer? Hij heeft meer charisma sowieso, hè?
1: Ja, hij heeft meer charisma. Het is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van het land. Het heeft eigenlijk een heel interessant verhaal politiek gezien. Hij zat eerst hij werkte nog met Tony Blair. Dus hij zit al heel lang in de Labour-partij. Toen is hij op een gegeven moment in 2017 heeft hij gezegd... ik vind de landelijke politiek, het werkt niet. Ik ga hier weg. Toen is hij naar het noorden van het land gegaan. Toen is hij... heeft hij echt een succes gemaakt van Manchester. Hij is 3 keer herkozen daar. En hij heeft in die noordelijke stad is hij heel populair geworden. En hij is benaderbaar volgens kiezers. Hij is down to earth. Het is gewoon veel meer. Hij heeft een accent uit het noorden. Dat vinden mensen ook, zeker in die regio, ook fijn. Want dan voelen ze zich begrepen. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal. En heeft hij nu met al die populariteit in het noorden... komt hij weer terug naar Westminster om dus het premierschap op te eisen.
0: Hadden al die andere premiers nooit een accent dan?
1: Nou, nee. Vaak is het kritiek dat de premiers allemaal zijn opgeleid op Oxbridge, zeg maar, op Oxford of op Cambridge. En dat ze niet zo dicht bij het volk staan. Ja. Boris Johnson had dat wel. Want dat was echt een beetje zo'n politicus waar iedereen vond hem leuk en grappig. Maar veel, het is vaak een kritiek dat ze niet begrijpen hoe het is voor gewone mensen, voor de arbeiders van dit land.
0: Wordt er van Burnham ook het een en ander verwacht ten aanzien van die rechtspopulistische Reform UK-partij van Farage?
1: Ja, dus de reden dat dit nu allemaal in een stroomversnelling is gekomen, is omdat Andy Burnham dus een zetel heeft gewonnen in het noorden van het land. En dat was een regio waar hij concurrentie had met de partij van Nigel Farage. En Nigel Farage is echt aan een opmars bezig in het land. En vooral in het noorden wint hij veel regio's. Dus Andy Burnham heeft eigenlijk laten zien, hij heeft zich flink gewonnen, zeg niet een beetje, maar echt wel een duidelijke uitkomst, dat hij wel een antwoord is op die opmars van dat populistische radicaal-rechtse geluid van Nigel Farage. En dat maakt dat veel mensen in de Labour-partij nu denken, dit was een van onze grote problemen. Hoe gaan we de strijd aan met die partij? En hij lijkt een antwoord te bieden.
0: Ja, de verlosser. We gaan het zien. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, al jaren is het migratiebeleid in Nederland voor discussie. Overvolle asielzoekerscentra, veel te lange wachttijden bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en grote problemen bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe kan dat beter? Daarover is een kersvers rapport uitgekomen. Migratie in partnerschap, sturen op recht en resultaat. Dat is de titel daarvan. En morgen wordt het aangeboden aan minister Van den Brink. Maar ja, wij zijn er al vroeg bij. In het oog. Bij mij zit Bram van Ooyek van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hartelijk welkom.
2: Dank u wel.
0: Ja, dit rapport is gemaakt samen met die Adviesraad Migratie. Ja, eerst maar eens even toch de analyse. Wat gaat er nou het afgelopen decennium mis?
2: Ja, er gaat natuurlijk veel mis ook in zeg maar de opvang in Nederland zelf. Maar ons rapport gaat eigenlijk vooral over het feit dat je bij bijna alles wat je wilt, heb je andere landen nodig. Of je nou mensen wilt terugsturen die uitgeprocedeerd zijn. Of dat je nou mensen wilt tegenhouden die een gevaarlijke overtocht gaan maken. Of je nou mensen wilt opvangen in de regio. Hè? Dat is ook zo'n populaire frase, opvang in de regio. Maar dan hebben we het over een andere regio, niet wij zelf. En wat we vaak gek genoeg vergeten, is dat die landen met wie we dat allemaal moeten regelen zelf ook ideeën hebben over wat zij belangrijk vinden, hoe zij het willen. En dat gaat er mis.
0: Dat gaat er mis. En het gaat steeds weer mis. En waar komt dat door?
2: Omdat we heel erg gefixeerd zijn op een binnenlandse... We zien migratie misschien ook wel steeds meer als iets van de binnenlandse politiek geregeld moet worden. Hè? Waar de gemoederen steeds hoger... U zei het al in uw inleiding, waar de gemoederen steeds hoger oplopen. Ja. En dan vergeet je dat je eigenlijk afspraken moet maken met anderen. Ja, dat klinkt heel, heel gek misschien, maar ik denk toch dat dat een beetje zo is.
0: Nou ja, politici willen natuurlijk graag gewoon een snelle oplossing.
2: Ja,
0: hè?
2: En die is er niet.
0: Nee, want het is iets van de lange adem.
2: Ja.
0: Ja. We kennen u natuurlijk vooral als oud-Kamerlid van GroenLinks. Hè? Oud-fractievoorzitter, nu heet het pro uiteraard. Heeft dit rapport ook die politieke kleur?
2: Nee. Nee, het is geen... Nee, die adviesraad, beide adviesraden...
0: Mensen denken, Bram van Ooyek.
2: Dan moeten ze toch proberen nu dat te vergeten. Okay. En die

0: u noemde het net al heel even, maar wat bedoelen jullie ermee? Het is te vaak eenrichtingsverkeer.
1: Ja, het is te vaak eenrichtingsverkeer en je moet dus dat, en dan werkt het niet. Hè? Dus ik bedoel, nog los van, je kunt zeggen, het is niet aardig om het eenrichtingsverkeer te laten zijn, maar datgene wat je wil bereiken, daarvoor heb je anderen nodig. En als je dus eenrichtingsverkeer blijft zenden van, ik wil dat jullie uitgeprocedeerden terugnemen, ik wil dat jullie mensen tegenhouden, ik wil dat jullie mensen opvangen, maar je luistert niet, als het ware, naar wat die landen zelf en mensen in die landen belangrijk vinden, die willen misschien studiebeurzen, die willen misschien visa, die willen misschien arbeidsmigratie, technische opleidingen, investeringen, handel. En als je allemaal zegt, ja, maar sorry, wij willen het alleen maar over migratie hebben, dan doe je iets fout. En dat wordt misschien in toenemende mate, daar moet ik eerlijk over zijn, wel erkend. Alleen het gebeurt niet. Nee, dus er wordt niet geïnvesteerd.
0: Je moet ook iets bieden eigenlijk in plaats van...
1: Je moet iets bieden. En om datgene wat je vraagt te krijgen, moet je ook iets bieden. Als je alleen maar de vragende partij bent, hè, dan ben je altijd de... Ja, dan zit je altijd in de defensief als het ware.
0: Ja, en je moet die landen misschien ook meer als gelijkwaardige partners hebben.
1: Nou ja, en dat komt er dan bij. De wereld is natuurlijk ook echt veranderd. Dus de tijd, inderdaad, waarin wij kunnen zeggen, nou, dit is wat we willen. En als jullie niet doen wat we willen, dan
0: worden we boos.
1: Dan worden we boos. Dan stoppen we met onze ontwikkelingshulp. Hebben we wel eens gezegd in het verleden. Hè? Nou, dan zei een land als Ghana tegen wie we dat zeiden, nou, dan stop je toch met je ontwikkelingssamenwerking. Dan ga ik met China samenwerken of met een andere partner, met Turkije of wat dan ook. Dus wij moeten ook leren, en daar adviseren we eerlijk gezegd wel vaker over, ook als adviesraden, dat de wereld gewoon veranderd is en wij het in die wereld niet meer voor het zeggen hebben. Dat kunnen we stom vinden, maar deel er maar mee, zou ik zeggen.
0: Dus het is niet zo dat de ontwikkelingssamenwerking dan weer terug moet?
1: Nou ja, nee.
0: Zo heet het niet meer.
1: Nee, ik denk dat er voor ontwikkelingssamenwerking wel een rol is, maar niet als een soort dreigmiddel tegen anderen, waarvan je zegt, ik wil dat wij partners worden, om te zeggen, als je niet doet wat ik zeg, dan stop ik ermee. Ja, zo word je geen vrienden, zeg maar.
0: Nee. Heeft u een concrete voorbeeld van zo'n partnerschap?
1: Nou ja, we proberen bijvoorbeeld, een voorbeeld is, daar hebben we iets beter naar gekeken, Nederland en Marokko. Dat ging op een gegeven moment heel slecht. Er was echt, een Marokkaanse minister nam de telefoon niet eens meer op als de Nederlandse staatssecretaris belde.
0: Oh jee.
1: En dat hebben we dus door schade en schande een beetje geleerd. En daar proberen we nu heel voorzichtig door te kijken van, ja, wat wil Marokko eigenlijk? En kunnen we daar misschien toch iets doen op het gebied van talentenontwikkeling of onderwijs of scholing? Of moeten we misschien iets aan arbeidsmigratiemogelijkheden bieden? En moeten we misschien politiek meer met elkaar praten? Van wat vinden jullie belangrijk, wat vinden wij belangrijk? En dan zie je heel voorzichtig, maar dat is inderdaad een proces van hele lange adem, dat er misschien resultaten geboekt kunnen worden. Alleen ja, politici hebben weinig oog voor die lange termijn effecten.
0: Ja, die willen snel scoren.
1: Ja, die willen snel scoren, want misschien zijn er volgend jaar alweer verkiezingen op een slotverrekening. En als je dan zegt, ja, maar ik ben bezig. Ja, dat is dan misschien... Dus... Ja.
0: De ondertitel is Sturen op recht en resultaat. Dat is een mooie alliteratie. Het beleid moet dus in lijn zijn met het recht. Is dat nu niet altijd het geval?
1: Nee, dat is niet altijd het geval. Dat is vaak nog wel... Er wordt wel veel lipservice gepleegd aan mensenrechten en rechten van migranten en internationale verdragen. Maar wat je vooral ziet is dat het in de praktijk toch best wel vaak misgaat. In Tunesië, in Libië, in andere landen in Noord-Afrika, maar zeker niet alleen daar. En dat we dan eigenlijk niet veel doen. Ja. En wat wij zeggen, je moet het niet alleen op papier en met de mond beleiden, die rechten van vluchtelingen, die mensenrechten, die internationale verdragen. Maar je moet ook, en we doen daar ook heel concrete voorstellen voor, je moet onafhankelijk toezicht regelen. Je moet zorgen dat als er mensenrechten geschonden worden, dat er ook daadwerkelijk consequenties aan verbonden zijn. Die moet je van tevoren duidelijk maken, et cetera, et cetera. Dus op papier wordt het belangrijk gevonden. In de praktijk wordt er heel vaak de hand mee gelicht.
0: Ja. Als de regering alle aanbevelingen in dit rapport opvolgt, wat zou dat dan op kunnen leggen? Ja, u begint gewoon breed te lachen.
1: Nou ja, omdat dat natuurlijk een diep gevoelde wens is van iedereen die een advies aan de regering schrijft.
0: Ja, en we weten ook dat rapporten ook wel eens in onderste laden belanden. Ja,
1: dat weten we ook. We gaan de komende tijd heel veel, niet alleen met... We hebben natuurlijk ook de Tweede Kamer, hè, die gaat hier ook naar kijken. Wij spreken de komende tijd heel veel ook met ambtenaren. Dat is gewoon ook het handwerk dat je

0: moet doen om te kijken van wat kunnen we hier nu van realiseren? Wat gaat hiervan gerealiseerd worden? En ik denk als je iets meer geduld hebt, dat zou mijn oproep dan zijn, als je iets meer geduld hebt, dan pluk je daar op termijn toch de vruchten van.
1: Ja, welke termijn?
0: Het voorbeeld van Marokko toont aan dat dat toch wel binnen een paar jaar kan. Het is ook weer niet zo dat we nou over 10 jaar pas spreken of zo. Je kunt echt, als je de koers op een aantal punten verlegt, en wij doen daar een aantal voorstellen voor, dan kun je daar echt, laat ik zeggen, binnen afzienbare termijn de vruchten van plukken.
1: Ja, en vergt dat enorme investeringen?
0: Nou ja, dat vergt wel dat als je, bijvoorbeeld, dat kunnen investeringen zijn. Dat kan ook zijn dat je handelsrelaties intensiveert. Ik zei al, dat kan zijn dat je mensen hier laat studeren bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat je mensen technische opleidingen laat doen. Dat je visa verstrekt aan mensen die hier familie willen bezoeken. Ja. Nederland is heel moeilijk altijd met het geven van visa bijvoorbeeld. Ja. Het kost niet alleen maar geld.
1: Nee.
0: Het hoeft niet alleen maar geld te kosten, wil ik zeggen.
1: Het wordt morgen welwillend in ontvangst genomen.
0: Dat hoop ik.
1: En dan gaan we zien of we erop heen doen. Jullie hebben in ieder geval je best gedaan om echt een oplossing voor te vinden. Dankjewel, Bram van Ooyik.
2: Graag gedaan.
1: Ja, en dan gaan we zo meteen luisteren naar muziek van Mozart. Dat doen we niet zo vaak in het oog, maar dat heeft natuurlijk een reden. Is namelijk nieuwe muziek van hem ontdekt. En dan ook nog voor harp en fluit. Maar hij heeft er meer voor geschreven. Luister maar.

0: Ja, in de... stuk van de Mozart. Zijn enige concert, hoor ik net van mijn gast, dat hij geschreven heeft voor fluit en harp. Ja, en, maar ja, er is iets bijgekomen, want in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk hebben zij een 250 jaar oud boekje gevonden in een depot bij een routinecontrole. En dat bleek van Wolfgang Amadeus Mozart te zijn. Nou, het is altijd weer bijzonder als er muziek van hem opduikt. Hè? Morgen is die muziek voor het eerst te horen op de Franse radio. Darja van den Berg is bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Pianist en maker van het album Keys to Mozart. Ja. Wat staat er in het boekje? Een Franse muzikoloog heeft het ontdekt, hè?
1: Ja, hij heeft het ontdekt. En het zijn 44 pagina's, geloof ik. Met vooral compositielessen. Het is geschreven voor een hertog en zijn dochter. En die gaf hij les.
0: En hij gaf die dochter les?
1: Ja. Ja. Ja. Die kreeg. En daar had hij ook best wel achting voor. In de brieven lijkt ook wel dat hij zei dat, dat ze talent had.
0: Oh, ja.
1: Nu zijn die compositielessen worden morgen inzichtelijk. Daar zat er dus ook nog een stuk bij. En dat gaan we morgen dan helemaal horen.
0: Ja. Ja. Maar hij weet je hoe hij dat dan opschrijft? Of hoe die les geeft of zo?
1: Nee, ja, dat gaan we dus
0: ja,
1: nu...
0: Ja, we weten het nog niet, nee. Met die muziek. Maar ook de tekst, er staat dus ook tekst in het boek.
1: Nou, ik zag alleen snelle filmpjes. Want kijk, die partituur heb ik ook nog niet ingezien. Maar ja. ik zie allemaal bladmuziek snel doorheen worden gebladerd. Ik zag alleen noten. Dus het wordt reuze interessant om te zien hoe hij compositieles gaf.
0: Ja, en hoe wist deze muzikoloog meteen dat het een boekje van Mozart was? Stond dat erin? Of,
1: ja, er zijn nu natuurlijk enorme Mozart-kenners die het handschrift tot op het bot kennen.
0: Maar een flitsje te zien of ze zien het al, ja.
1: Nou ja, er moest een second opinion komen. Nou. Dus deze meneer in Parijs heeft het, die meende het aan hoe de systemen van notenbalken aan elkaar zijn geschreven, dat te herkennen als zijnde van Mozart. Toen is het naar het Mozarteum in Salzburg gegaan en daar heeft iemand het geverifieerd en gezegd ja.
0: Ja, en het is ook bekend uit welk jaar het komt, hè?
1: 1778.
0: 1778. Ja. En toen was hij, ik begrijp, in Parijs?
1: Ja, in Parijs.
0: In Parijs. En daar gaf hij deze dochter van de hertog, hoe heet ze, Marie Louise?
1: Philippine nog iets, ja.
0: Philippine de Bonnière. Ja. De Gwyn. Ja. Dus, en die speelde dus harp.
1: Ja.
0: En die vader die speelde geloof ik fluit. Dus het lijkt dus dat hij voor vader en dochter dus deze compositie heeft gemaakt.
1: Ja. Ja, deze les heeft gegeven en die compositie, ja.
0: Ja, en je zei net dat hij dus maar één fluit- en harpconcert heeft geschreven. Hij was eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg dol op die instrumenten.
1: Nee, als je zijn brieven leest, dan is hij uiterst kritisch over de instrumenten. Maar er is best wel een verklaring voor, want... de harp als instrument stond nog behoorlijk in de kinderschoenen. Dus die had nog niet allemaal pedalen zoals nu. En die kon eigenlijk dus bepaalde, weet je, veel muziek met veel kruis en mollen bijvoorbeeld niet makkelijk aan. En ik denk dat dat op irritatie misschien heeft. En ook de fluit was moeilijk zuiver te spelen. En er liepen heel veel amateurfluitisten rond. Dus wellicht heeft hij daar op lopen voeteren vooral. Dat hij met onzuivere fluiten en met harpen die nog verder ontwikkeld zouden worden. Ja, dat hij daarmee moest, dat hij daarvoor moest schrijven. En dan vooral de mensen erachter. Daar was hij vaak niet van gediend. Het is hilarisch om te lezen.
0: Nou, wat of zo? Vertel eens. Wat
1: nou ja, hij kon echt heel fel zijn. Ja, ik heb altijd zijn brieven gelezen. Vooral gekeken hoe hij met pianisten omgaat. Weet je, dan was er de dochter van een beroemde pianomaker Stein. En dan zei hij, ja, zijn dochter speelt ook al Stein. En hij kon ook echt op hun uiterlijk ook bijvoorbeeld... Het ging niet alleen over muzikale zaken, maar hij kon keihard zijn. En dat is hilarisch om te lezen.
0: Maar ook over leerlingen?
1: Ja, ook over leerlingen. Hij had heel veel leerlingen, maar hij wilde niet per se lesgeven. Dit was natuurlijk een...
0: Dat wilde hij niet.
1: Hij moest.
0: Maar voor gewoon voor het geld?
1: Ja, gewoon voor het geld.
0: Wat voor docent was het dan, denk je?
1: Nou, ik zat net met mensen te filosoferen. Ik heb dus altijd, als ik die brieven las, dan dacht ik, oh, wat zou het, ik zou het niet durven pianoles nemen. Als iemand niet wil lesgeven, hoe is dat dan? Maar hij had ook achting voor hele getalenteerde studenten, hoor. Dat niet zo. En heeft ook prachtige, weet je, de sonaten in zich groot geschreven voor studenten. Maar Ik denk dat wij nu bijvoorbeeld in wat er nu is gevonden in Parijs misschien kunnen zien hoe hij die lessen opbouwde of wat voor niveau het was. Want dan kan je ook een beetje meer duiden hoe die moet zijn geweest.
0: Ja. Geef jij zelf ook les?
1: Ja, maar weinig.
0: Je houdt er eigenlijk ook niet zo van.
1: Nee, ik speel. Ja, het is een beetje hoe het nu gaat.
0: Ja. Ja, het is vaak dan misschien iets waar je denkt, ja, we moeten er toch iets bij doen.
1: Maar lesgeven is natuurlijk ergens het mooiste wat er is. Ja, je geeft kennis door en het is vooral een nieuwe generatie.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd fantastisch als zoiets gevonden wordt. Ja. De Franse Nationale Bibliotheek noemt het een van de belangrijkste Mozart-vondsten van de voorbije decennia. Ja, vind je het een beetje overdreven?
1: Nee, ja, nogmaals, ik smacht de partituur in te zien. We weten natuurlijk pas echt als we alles hebben gehoord en gezien. Maar ik denk dat ik echt op een stoel zou staan als er een opera zou zijn gevonden van Mozart.
0: Of, het is maar 20 minuten, hè?
1: Ja, nou ja, maar hopelijk zit er iets heel elegants en iets heel lyrisch en iets heel, weet je, Mozart's geniaals in. Dus ja, ik kan niet wachten. Ja. Maar als het echt oefeningen zijn, nou ja, dan nog is het Mozart. Maar
0: nou, de Franse omroep heeft een flartje van die nieuwe muziek online gezet. En een van die fluitisten vertelt hoe ze het spelen van die muziek ervaart. Het is kort.
2: Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une création de Mozart, je pense que je l'aurais pas cru. Et en même temps, ça met une petite pression parce qu'on a envie de très très bien faire. Et voilà, c'est fabuleux de pouvoir se plonger dans l'histoire et de pouvoir découvrir cette partition avec Nicolas.
0: Kon je het er een beetje tussendoor horen?
1: Ja, maar ja, het is kamermuziek. Ja, het is. Nee, laten we het maar gewoon even allemaal goed beluisteren morgen.
0: Ja. En zou je als componist ook nog geïnspireerd kunnen worden door zoiets?
1: Nou, goede vraag. We hebben natuurlijk enorm nieuw geoefende oren met 250 jaar muziek die daarna nog komt.
0: Ja.
1: Ondertussen heeft Mozart's muziek eeuwigheidswaarde en kunnen wij maar niet genoeg krijgen ervan. Maar hoe fris je er naar luistert. Kijk, ik denk niet dat er halsbrekende, innovatieve Mozart-klanken in zullen
0: zitten.
1: Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee. Nou goed. Maar ja, je weet het nooit. Er zijn de afgelopen jaren wel meerdere composities ontdekt. Hè? In 2012 hè, op een Oostenrijkse zolder.
1: Ja.
0: Of een stuk, toen heeft hij gecomponeerd toen hij 11 was. En 2 jaar later in Leipzig. Dus dan denk je wel van nou, er zou best nog wel het een en ander ook nog kunnen bijkomen, niet?
1: Ja, na zijn dood heeft zijn vrouw waanzinnig goed zakelijk alle werken of alles wat ze had. En Mozart hield ook een uitstekende nummering bij. Mm-hmm. In één klap verkocht, waardoor het ook bewaard is gebleven. Maar er moet inderdaad nog in de jaren daarvoor, net zoals dit, een flart hier of een stuk daar zijn verdwenen. Dus ja, hopelijk komt er
0: nog wat. Dus ook voor de komende generaties mogen toch ook nog wel.
1: Ja, psychologen moeten zeggen helemaal.
0: Dat is ook zo. Ja.
1: Dan blijft het leuk om in bibliotheken te struinen, natuurlijk.
0: Precies, ja. Ja. Morgen dan op de Wereldmuziek Fête de la Musique hebben ze in Frankrijk. Een heleboel was afgelast vanwege de hitte. Maar deze stukken, totaal dus ongeveer 20 minuten, zullen dan voor het eerst worden uitgevoerd voor het publiek. En die zijn om 3 uur te horen op de Franse radio. En misschien kan je er wel een pianoversie van maken.
1: Nou, dat is helemaal niet zo gek, want hij schreef het bijna. Hij zag het als een soort piano-instrument. Dus het zou zomaar kunnen dat je de partij zo eigenlijk als een pianist kan spelen. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Daar gaan we dan misschien te zijn de tijd van genieten. Dankjewel, pianist Daria van den Berken.
1: Dankjewel.

0: Stepping Stone was dit van Duffy. Deze week werd bekend dat dichter en schrijver Maarten van der Graaf de Frans Kelledonprijs krijgt voor zijn oeuvre. Elke 3 jaar gaat die oeuvreprijs naar een auteur die, net als schrijver Kelledonk, een, ik citeer, onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek heeft. Ja, het is een hele mond vol. Iedere winnaars waren Christine Hemmerichs, Arnon Grunberg, Hanna Barefoots en nu dus Maarten. Hartelijk welkom.
1: Hallo.
0: Ja, op je 38ste al een oeuvreprijs winnen.
1: Ja. Ja, dat is.
0: Nou ja, ik bedoel, Arnon Grunberg was ook nog niet zo oud toen hij hem kreeg, waarschijnlijk. En Hanna Barefoots ook niet.
1: Nee, dat klopt. Die waren ook allemaal niet zo oud. Maar het is wel relatief vreemd.
0: Ja, vind je?
1: Ja, het is. Nou, ik had het niet verwacht. Het telefoontje kwam.
0: Ja.
1: En ja, iets wordt eens in de 3 jaar uitgereikt. Dus je bent niet bezig met zoiets.
0: Nee.
1: Dat die overviel me wel. Ja.
0: Maar die onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke problematiek, daar herkende je je wel in.
1: Ja, daarvan dacht ik natuurlijk meteen. Ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik. Nou, je hebt 6 boeken op je naam staan. 2 romans en 4 dichtbundels. En je won al eerdere prijzen. De Buddingprijs, J.C. Bloem Poëzieprijs. Je bent wel wat gewend. Wil je iets laten horen uit je werk?
1: Ja, zeker. Ik, in mei 2025 kwam Huishoudboekje van de Verborgen Dingen uit. En daarin staat een gedicht. Dat in het licht van het huidige kabinet opeens heel pregnant leek. Dat wist ik toen nog niet. Auto's zijn geruisloos en duur. Auto's staan voortdurend te koop in de sneeuw. Dat is de titel, dus.
0: Oké.
1: D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm. Wordt compact, wolkt open, registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Ik wilde niet in de auto zitten zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Buienalarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties. Kom, hoe zeg je dit zonder detentiemond? Offshore ventures in de woonkamer, in de woonkamer. Landschap is een manier van kijken naar overproductie. Laaghangende wolken in airspace, ze werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Wanneer zien wij elkaar weer eens in de omheiningen? Wanneer stuur je weer eens een tikkie? Vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren met AA Milne-achtige naar pleetscheurende grimmigheid. Ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
0: Nou, niet meteen zo. Welke pagina staat?
1: Oh, sorry, dit is pagina 91.
0: 91. Ik dacht, het is nou niet meteen dat je denkt, ik snap meteen waar het over gaat.
1: Nee, is dat niet zo? Nee.
0: Ja, nou ja, dat kan jij je misschien niet voorstellen. Maar zeker als je het 1 keer hoort.
1: Nou, D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm, ja.
0: Ja, oké, dat is de politieke draai die nu gemaakt wordt door iemand als Jette. Bedoel je dat?
1: Nou ja, toen wist ik nog niet dat Jette zo succesvol zou zijn.
0: Maar nu denk je, hé, ik heb een voorspellende blik gehad.
1: Nou ja, maar dat wil ik ook weer niet zeggen, maar het is meer, de normaliteit van een gezinsleven instappen, denk ik. En dan naar een speeltuintje kijken en aan D66 denken.
0: Ja.
1: Zo simpel is het ook wel, hoor.
0: Maar bijvoorbeeld vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren?
1: Ja, dat is een beetje vreemd. Ja. Maar dat is een jas waar een soort vreemde Winnie de Pooh-achtige knaagdieren uitkomen.
0: Ja.
1: Met een soort beetje afschrikwekkende gezelligheid. Dat ken je toch wel?
0: Naar pleetscheurende grimmigheid.
1: Ja,
0: dat is wel weer heel mooi gezegd.
1: Ja.
0: En ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
1: Ja, dat was een zin of een regel die viel me op een gegeven moment in. En ik vond hem eerst heel flauw. Dacht, ja, haha, onprofessioneel in plaats van professioneel.
0: Ja.
1: Toen ging ik er eens over nadenken, dacht ik, dat is eigenlijk heel belangrijk. Onprofessionele hulp verlenen is een van de belangrijkste dingen in het leven, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: maar aan elkaar.
0: Maar wat denk je hoe mensen jouw poëzie lezen? Wil je dat ze echt op zoek gaan naar de betekenis van iedere regel? Of zeg je, nou, dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal
1: niet? Nee, je hoeft het niet erop af te studeren, zeg maar. En het te gaan doorvorsen. Nee, ik denk dat het goed is om het te ervaren. Bij elke poëzie is dat goed. Eerst maar eens lezen, luisteren.
0: Hardop lezen ook, hè?
1: Ja. Dat is nou een hele goede tip voor iedereen die luistert.
0: Ja, maar
1: lees het een keer hardop, want je begrijpt het 10 keer beter.
0: Ja, nee, maar dat vind ik bij jouw poëzie ook echt heel, heel, heel goed werken. Want soms denk ik, nou, ik begrijp het even niet. En als ik het dan hardop lees, dan komt er wel wat meer begrip boven.
1: Maar het is ook je eigen stem, hè?
0: Ja?
1: Dat je het al zelf zegt, maakt de tekst dichterbij. Het is heel simpel misschien, maar dat werkt Altijd goed, bij elke poëzie.
0: En je experimenteert graag met vorm, denk ik. Want bijvoorbeeld in dezezelfde bundel loopt er dan bijvoorbeeld een zin onderaan de pagina. En die loopt gewoon alle pagina's door helemaal tot achteraan het boekje.
1: Juist. En met dat idee begon dit hele ding. Want je hebt een Leporello, dat is zo'n boekje wat je helemaal uit kan leggen. Ja. Als een soort kaarten, opvouwding. En ik zag voor me dat er dus een regel over al die pagina's zou lopen. Ja. En een Leporello is natuurlijk heel duur, dus dat kan een uitgever niet doen.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, zoiets zou het moeten zijn. Die bundel moet door het colofon, door het auteursportret, maakt niet uit. Die regel gaat er helemaal dwars doorheen.
0: Ja.
1: Toen was er nog geen gedicht geschreven, maar ik zag het typografisch al wel voor me.
0: En dan vindt zo'n uitgeverij het ook meteen een goed idee.
1: Dat zeg ik er niet. Dat zeg ik niet. Maar, nee hoor, dit was meteen wel iets wat ze interessant vonden. Maar ik had dus heel lang helemaal geen inhoud voor die zin.
0: Oh.
1: Ik dacht, ik weet wel dat er een streep doorheen moet, maar ik weet niet wat er moet komen.
0: Het is een gesprek geworden tussen jou en Tata Steel.
1: Klopt.
0: Over verdriet en vervuiling.
1: Dat heb je heel goed kernachtig gezegd, ja.
0: Goed, oké. Okay. Maar je schrijft ook romans. Je bent destijds bekend geworden, tenminste in ieder geval bij mij, met de roman Wormen en Engelen.
1: Klopt.
0: Dat ging over een gereformeerde, getroubleerde jeugd in Zeeland. Mag ik dat zo kort samenvatten?
1: Behalve dan dat het Goeree Overflakkee ligt in Zuid-Holland.
0: Oh, nee, maar,
1: dat is niet
0: gelijk.
1: Erg.
0: Nee, volkomen terechte correctie. Je hebt gelijk, ja.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, dat boek is heel bijzonder op dit moment voor me. Ik zal niet helemaal in detail treden, maar ik schrijf over een man in dat boek, een dominee, die mijn leeftijd heeft. Die is vorig jaar op jonge leeftijd plotseling overleden. En het is heel raar, want die was 40. Ik zit er dus over na te denken, die Frans Kellendonck prijs. Frans Kellendonck was 40 toen hij is overleden. Dat boek gaat over hem. Het is heel vreemd.
0: Ben je bang dat je de 40 niet haalt?
1: Ja.
0: Bedoel je dat?
1: Nee, dat niet per se. Maar ik zit wel heel veel een beetje aan de dood te denken de afgelopen weken. Ja.
0: Oké, maar als je dat boek kent, dan is je tweede roman, die heb ik hier in mijn hand, Onder Asfalt, ook weer een paar jaar geleden uitgekomen, wel een grote verrassing.
1: Ja.
0: Want dit is een dystopisch boek. Iets wat gedeeltelijk in de toekomst speelt.
1: Klopt.
0: De snelwegen zijn in Nederland allemaal verdwenen. Het heet niet voor niks Onder Asfalt. En dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe orde.
1: Ja.
0: Toch? Hoe kom je op zo'n idee?
1: Ja, dat ging over natriumlicht. In de zin van oranje lampen langs de snelweg, je kent het wel.
0: Ja.
1: En dan een waas. En je ziet dat waas voorbij komen. En zeker als kind maakte dat een indruk op me. Alsof je een mysterieuze wereld zag. Die je overdag niet kunt zien.
0: Mm-hmm.
1: En dan openbaart zich opeens iets aan. Je denkt bijvoorbeeld ook aan langs industriegebieden rijden met al die vlammen. Pijpen en stellage en vlammen. Mm-hmm. Dus, en ik ging over dat natriumlicht denken. En ik dacht, oké, dat wordt steeds meer vervangen door halogeen wit licht.
0: Ja.
1: Dus het is bijna een soort schijnsel uit een voorbije eeuw. En ik ging over die snelwegen nadenken. En opeens bedacht ik dus dat al die snelwegen zouden verdwijnen.
0: Ja, oh.
1: Dat er geen snelwegen meer zouden zijn. Een enigszins absurde gedachte.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht, wat nou als er personages zijn die een soort Nederland meemaken waarin dat echt gebeurt?
0: Ja.
1: Of in ieder geval,
0: in 1999.
1: In 1999 in de zomer op rond klokslag 10 uur op een avond en dan zijn ze allemaal weg.
0: Ja, maar het is ook gewoon, er zit ook heel veel kritiek in, ook in die tijd. Je schrijft hier, veel mensen leken zo lamlendig. Ze demonstreerden niet, maar waren ook geen ultrarechtse klootzakken. Ze botsten niet met hun ouders, deden niet aan van de pot gerukte ideeën of discutabele ondernemingen. Gedresseerd, dat waren ze.
1: Ja. Dus, dit laat ik een personage inderdaad zeggen.
0: Laat je een personage zeggen, maar dat betekent dus dat je denkt van, het is ook wel goed dat er iets gebeurt, maar dan vind ik dat dan meteen wel heel erg drastisch hoe jij het aanpakt. Maar goed.
1: Nee, dat is ook heel drastisch, ja. En het is ook, het is heel heftig. Tegelijkertijd is het ook weer zo onwaarschijnlijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat van een echte, zeer grimmige dystopie misschien ook weer geen sprake is. Het heeft ook, voor mij althans, had het ook altijd iets luchtigs op een bepaalde manier. Ik dacht, het heeft ook iets komisch.
0: Ja.
1: Dat je niet meer weet waar de oprit is. Of dat je, en Nederland heeft uiteindelijk gewoon heel veel snelwegen. En als je dat weghaalt, wat hou je dan over?
0: Ja.
1: Ja, een heel klein stukje grond eigenlijk.
0: Het is een interessante gedachte-experiment.
1: Ja.
0: Maar goed, ook die hele toekomstvisie, dit is, we kunnen daar nu niet verder op ingaan, maar die is ook wel best wel vrij bizar, hè? Als je gewoon nadenkt over hoe technologie in ons...
1: In je hoofd gaat zitten.
0: In je hoofd gaat zitten.
1: En dat stort dan in. Ja, dat gaat gebeuren met een van die personages in de toekomst.
0: Ja, okay. Goed, we moeten het hierbij laten, Maarten. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 10 oktober krijg je die prijs. €5.000 en misschien nog wel iets heel moois erbij.
1: Ja, wie weet.
0: Een beeld of zo.
1: Ja, vast wel een beeld.
0: Oké. Dankjewel en veel succes. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een. Er zit hier Chris Keijnen. En zometeen nog wat blijft van uw man. Dag.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin van

0: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.